0: Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LHBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: 5 uur.
1: De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Vanaf maandag nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: woensdag 26 augustus. Dit is de Zomerochtendshow. En die beginnen we natuurlijk met een update van het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was 80 jaar. Dolly Parton is overleden aan kanker. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. Welke vorm ze had, is niet bekendgemaakt. President Trump heeft afgekondigd dat een week lang alle Amerikaanse vlaggen half stok gaan als eerbetoon. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. De gasvoorraad in Nederland is voor minder dan de helft gevuld, en dat is veel minder dan de GasUnie wil, schrijft nu.nl. Het hoeft niet meteen voor problemen te zorgen bij een normale winter, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter of bij onverwachte problemen. En dan nog het weer in het zuiden. Kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. En vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. De Radio 10 Zomer.

0: Mooi liedje. Hier wordt het een beetje rommelig, vind ik. Beetje rommelig begin, maar heerlijk. Op deze woensdag om te beginnen met Bruce Springsteen en Born in the USA. Goedemorgen.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Jazeker, het is woensdag 26 augustus en de wereld lijkt letterlijk wel eventjes stil te staan bij het nieuws dat gisteravond rond een uurtje of 8 bij mij kwam. Ik weet niet of het al eerder bekend was, maar vanaf 8 uur stond het bij mij in het teken van het overlijden van Dolly Parton,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Heel verdrietig.
0: Heel verdrietig. Ja, ze is enorm groot. Google stond ook gelijk in het teken. We zitten het nu even te zoeken, maar er stond heel groot We Will Always Love You als je naar Google ging en Dolly Parton intikte. Nu kunnen we het niet meer vinden. Zouden ze dat nu al stil hebben gezet? Dat lijkt me wat vroeg.
2: Ik weet het niet.
0: We blijven even zoeken. Het is wel mooi om dat even te zien. En even een klein overzichtje van alle hits die zij gescoord heeft. Ja.

0: Will Always Love You als laatste. We gaan natuurlijk zometeen ook even een nummer in zijn geheel draaien van Dolly Parton.
1: Ze maakt meer dan 3000 nummers.
0: Meer dan 3000 is echt ongelooflijk.
1: We moeten er ook een paar goede tussen hebben gezeten. Dat kan niet anders.
0: Meer dan een paar. Meer dan een paar. Zangeres, actrice, zakenvrouw, maar vooral country-icoon. Al was ze zelf down to earth en dacht ze daar toch wat anders over. Ze zei dit.
2: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
0: Ze was ook heel grappig.
1: Ja, nou ja, en volgens mij, je kon haar niet leuk vinden.
0: Nee.
1: Nou, dat was onmogelijk. Er is ook niemand die iets kwaads over haar kan zeggen überhaupt.
0: Nee, en dat is hier in Nederland al niet, maar in Amerika is nog vele malen groter en veel erger. En inderdaad, zij verbond iedereen. Dat lees je overal over wat je leest over Dolly Parton. Prachtig. We gaan daar vandaag zeker nog een paar keer bij stilstaan.
1: Ja, iemand die wel een hoop kritiek kan verwachten de komende tijd is natuurlijk de nieuwe bondscoach.
0: Mm.
1: Ja, daar zijn we wat minder voorzichtig mee doorgaans. En de Spaanse trainer Xavi Hernandez die is gisteren gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Even iets luchtigers dan Dolly. Hij hield dus zijn eerste persconferentie gisteren. En hij is best al wel een beetje geïntegreerd.
3: Do you already know some Dutch words?
4: Dankjewel. Ongelooflijk. Ja.
3: Yeah. Hup Holland hup?
4: No, this one no. What is this?
3: Hup Holland, it's like cheering for the Netherlands. Hup Holland hup.
4: Hup Holland hup.
3: Hup Holland hup.
4: Hup Holland hup.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steelt hij toch een beetje je hart al, toch?
1: Ik vind het accent heel lekker ook, maar ze waren wel lekker met de bottenbel erin natuurlijk in het interview. Hè? Ja. Van, je was derde keus.
0: Ja, dat zijn die journalisten die denken dan dat ze kritisch moeten zijn.
1: Ik dacht meteen dat Valentijn Driessen geweest, maar dat was niet eens zo.
0: Dat was niet eens zo, nee. Ja. Laten we hem even de tijd geven. En als wij over een jaar tiki-taka voetbal spelen, dan gaan we allemaal voor hem op de bank. En dan is het hup Holland hup. En dan kan hij dat zelf ook meezeggen.
5: Vandaag.
0: Woensdag, 26 augustus.
5: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, welke artiest uit de top 4000 zetten wij vandaag in het zonnetje? Omdat er een link is met deze dag. Ik zou zeggen, luister even kort naar het verhaaltje. Stuur je antwoord dan in via de Radio 10-app en score die dopper drinkfles. De Engelse band die wij zoeken vandaag, noem ik in het verhaaltje. Vandaag namelijk in 1973 stond deze band voor het eerst live op het podium van Palace Lido op The Isle of Man. Tegenwoordig vooral een belastingparadijs. Toen blijkbaar ook een goede plek om je allereerste concert te geven. Over de naam is in de loop der jaren een ware mythe ontstaan. Omdat die zou verwijzen naar de hoeveelheid van de gemiddelde zaadlozing. Die zou volgens dat verhaal zijn 9 kubieke centiliter. En daar gingen zij dan net iets boven zitten met dit bandje. En dat is dan een stoer verhaal.
1: Is dat niet waar?
0: Het is niet waar. Het is niet waar. Nee, een zaadlozing.
1: Hele leven gedacht.
0: Een zaadlozing is eigenlijk ook helemaal geen 9 kubieke centiliter. Maar
1: geen idee.
0: 3. Het is weer
1: typisch. Ik heb het nooit opgevangen met maaitjes.
0: Typisch mannenverhaal. Lekker overdrijven al. Ander opvallende verhalen. 2 van de 4 bandleden gingen na een paar jaar door als duo. Omdat ze het niet eens waren met de artistieke koers. En dat duo scoorde onder andere een hit met het nummer Cry. Staat ook in de top 4000. En een derde bandlid begon later met Andrew Gold een bandje onder de naam Wax. Die van Building a Bridge to Your Heart. De vraag is, welke band is dit? Als je denkt, ja, dat weet ik wel. Laat het dan even weten via de Radio 10-app en score die dopper drinkfles.
5: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, en we kunnen het niet over ons hart verkrijgen om niet gelijk iets van Dolly Parton te draaien, toch?
1: Oh, het is echt een tranentrekker.
0: Ja, het is een tranentrekker. Het is meer en meer zoet, maar zo mooi, zo mooi. Voor Dolly Parton, rest in peace. It is You Are.

0: Alphabeat en Fascination.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, wij zoeken een band die vandaag in 1973 voor het eerst optrad. Live in op the Isle of Man.
2: Man.
0: Ja. En de naam van die band is een ware, ware mythe. We hadden het net al eens over die 9 kubieke centiliter die een zaadlozing van een man groot zou zijn. Mm-hmm. En daar gingen ze net 1 kubieke centiliter boven zetten. Zo, hey, stoer man. Dat verhaal klopt niet echt. De naam van de band zou eigenlijk naar voren zijn gekomen in een droom van de manager. Maar dat vonden ze niet zo'n stoer verhaal. Dus toen hebben ze deze mythe wel actief zelf in de wereld geholpen.
2: Ik ben ook wel weer heel benieuwd wat die droom is en waarom je het dan zou delen.
0: Ja, had maar niks te maken met dit. Had niks te maken.
2: Nee, duidelijk.
0: Nee, en we hebben wat technische problemen, Kim.
2: Ja, dus, de telefoonlijnen doen het niet.
0: De telefoon, ja, dat is wel lastig voor een radioprogramma. Hey,
2: maar liever dat we er nu al achter komen dan over 2 uur bijvoorbeeld.
0: Ik denk wel dat de mensen met technische kennis nu met zweet op het voorhoofd ergens...
2: En terecht.
0: Staan te solderen of iets dergelijks.
2: Ja,
0: maar we hebben eventjes
2: zo werkt.
0: Iemand gebeld die wel heeft geappt, want de app doet het wel gelukkig. En die hebben we gewoon ouderwets op de mobiel gebeld, op de speaker gezet. En Bert, als het goed is, dan kunnen we jou horen. Goedemorgen.
3: Ja.
0: Ja, het werkt.
3: Goed. Ik hoor jullie wel, in ieder geval.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Wij horen jou ook. Een beetje van ver, maar het is te verstaan. Dus hartstikke goed. Welke band zoeken wij? En laten we beginnen bij welke aanwijzing was voor jou genoeg om te weten welke band wij zoeken?
3: Ik kwam op die 9cc en dan dacht ik gelijk aan 10cc.
0: Ja. Dat is inderdaad de bandnaam die wij zochten vandaag. Van harte gefeliciteerd. De dopper komt jouw kant op.
3: Oké.
0: En ik wens jou een hele fijne woensdag.
3: Ja, het gaat wel lukken.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Dag Bert.
0: Hoi Bert.
3: Hoi.
0: Ja, hoi. Ik ga je weer even wegleggen. Dat is dan weer een beetje moeilijk. Nou had ik een ander liedje van 10cc gepland. Maar ik vond dat iets te slow na You Are van Dolly Parton. Dus ik heb op het laatste moment deze erbij gepakt.
2: Oh, die vind ik wel leuk.
0: Die is wel heel leuk. Maar ik weet dus niet eventjes op welk nummer in de top 4000 die afgelopen jaar stond.
2: Oh,
0: The Wall Street Shuffle.

0: Wake me up. En dat is precies wat wij proberen te doen. Hè? Je wakker maken om samen met ons de dag lekker te beginnen. Je hoorde Avicii hier op Radio 10. Daarvoor in de top 4000 Hall of Fame draaide ook nog 10cc met The Wall Street Shuffle. En ik kon het toen even niet zo snel bij vertellen op welke plek dat liedje stond in de top 4000. Hebben we opgezocht.
1: Juist.
0: Jij, Kim. 1806 voor de meeschrijvers, zullen we maar zeggen. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Fieke Hamers. Wat zit daar onder andere in?
2: Nou, dat er is gevaar over de constructies waar de matrixborden aan hangen.
0: Oeh, kijk uit op de vecht.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
22: Kippie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Goedemorgen, bijna 6:55 op deze woensdagochtend. Welkom bij de Radio 10 Zomerochtendshow. Vanmorgen in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat de zon zich ook eventjes zien. En dan wordt het 23 tot 26 graden. En vroeg als het is, er is al verkeersinformatie, Kim.
2: Ja, er staat een vertraging op de A2, Sertogenbosch-Utrecht, tussen de Empelbrug en Zaltbommel, 11 minuten.
0: Gaan wij over naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In heel Amerika gaan een week lang de vlaggen half stok als eerbetoon aan Dolly Parton. Ze overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Dolly Parton wordt begraven naast haar man, die vorig jaar overleed. En er is meer bekend over haar laatste wensen. Zo draagt ze in haar kist een comfortabele katoenen jurk. Na een leven lang zware en kleding met glimmende steentjes te hebben gedragen, wilde ze eindelijk in alle comfort rusten in zacht katoen. De Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd gisteravond 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hens buiten het 16-meter gebied. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen.
0: Ja, dat is leuk, maar na die drie minuten, na die rode kaart, heb ik hem uitgezet. Dan ga ik toch slapen, want dit gaat hem niet worden, dacht ik.
2: Het is geen goed begin.
0: Nee, het was geen goed begin. Nee.
2: Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij constructies boven de snelweg waar matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg, maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Komende week gaat bijvoorbeeld snelweg A2 s'nachts dicht om zo'n constructie weg te kunnen takelen. Het wordt een soort Mario Kart.
0: Ja,
2: heel hard over bruggen moet en een beetje vallende dingen moet omzeilen. Het gaat hard regenen, een beetje aquaplanning links en rechts.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat we heel hard ons best doen om de kloof met België qua wegen te dichten, jongens. Ja.
24: Robert en Kim.
0: Wat heb jij gemist gisteravond op tv? Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Je hoort Taylor Swift en eerst Toto. Dit

0: Radio 10 met Taylor Swift en Hope Alight. En ook deze Taylor Swift is redelijk in de war. Eventjes van het overlijden van, toch nog plotseling overlijden van Dolly Parton. Mag ik het zo zeggen?
1: Jazeker. Ja, want ze kan zich eigenlijk geen wereld zonder Dolly voorstellen, toch?
0: Nee, heel veel mensen niet, denk ik. En nee. Het kwam ook toch wel toch onverwacht. Want ja, ze was 80 en dan weet je dat het kan gebeuren dat ze overlijdt. Maar ze zei zelf, ja, ik top met mijn gezondheid. Maar ik ben gewoon van plan om in 2027 weer het podium op te gaan. Dus iedereen had wel het gevoel van, nou, het komt wel goed of zo.
1: Ja. Nou ja, en Taylor Swift heeft ook dus deze zomer nog, toen zij ging trouwen met Travis Kelce, hebben ze een donatie gedaan aan heel veel goede doelen.
0: Ja.
1: Waaronder de stichting van Dolly Parton. Ja, dus die heeft dat ook met heel veel EK's in ontvangst genomen. Ja.
0: We gaan even kijken naar de tv van gisteravond. En dat ging natuurlijk ook over dit nieuws, het overlijden van Dolly Parton.
1: Ja, het is het nieuws van gisteravond, ook van vanochtend. Ja, countryster Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. In Goedenavond Nederland legt producer en oud-jurylid Idols Henk-Jan Smits uit waarom zij zo goed en zo populair was.
2: De talenten van deze vrouw in één persoon dus. Een waanzinnige tekstschrijver. Een niet normaal goede componist. Een ontzettend goede zangeres. Iemand die ook nog eens zo knap is. En dan intelligent. Een enorm gevoel voor humor.
3: Haar twee grootste rem, hits had ambitieus, in een dag geschreven.
2: En kan ik nog wel even doorgaan. Dus wat maakt haar zo groot? Al die talenten die zij had.
3: Alles bij elkaar.
2: Alles bij elkaar. Dat is niet normaal. Ik denk dat er niemand is die zoveel talenten heeft ontwikkeld zoals zij.
0: Ja, we gaan haar missen. Ja,
1: die had echt meer talent in de linkerpink dan ik in mijn hele lijf.
0: Ja.
1: Xavi Hernandez is gisteren gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal natuurlijk. En verrassend of niet, maar de snor, meestal wel een bromsnor, Johan Derksen, die was best positief bij Vandaag Insight.
4: Ik vind het een sympathieke man. Ja. En ik vind, je moet hem het voordeel van de twijfel geven, want hij heeft een ontzettend een goede cv.
3: Als speler.
4: Kijk, je hoeft hem over voetbal niks te vertellen.
0: Ja, hij wordt soft op zijn oude dag.
1: Ja.
0: Maar het is toch wat, word je gepresenteerd als...
1: Of hij gelooft er echt in, hè? Dat kan ook.
0: Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Maar het is toch wat, word je gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Ja.
0: Wordt dat nieuws alsnog overschaduwd? Dan is er echt iets groots gebeurd.
1: Ja, dat klopt. Ja, en het is altijd lastig om een cadeau te kiezen voor iemand. En al helemaal als je diegene nog niet zo goed kent.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou, daar hebben ze cadeaubonnen voor uitgevonden. Nou, en dit is nou precies wat Anouk moet doen voor Paul in Bed & Breakfast Vol Liefde. Alleen omdat ze hem dus nog niet zo goed kent, valt het cadeau een klein beetje in duigen.
5: Oh, dat is leuk.
6: Ja, ja, ik werk dus in de geuren, de parfumerie. Dit is een geur waarvan ik dacht, dit ben jij. Vertrouwd, zacht, maar toch wel een beetje een bijtje erin.
5: Nu komt
6: Narciso Rodriguez.
5: Dat moet ik ook wel vertellen. Ik weet niet goed hoe ik dit... Ja, ik heb geen reuk.
1: Maar dan wil je nog steeds lekker ruiken.
0: Ja, dan wil je nog steeds inderdaad lekker ruiken en zeker ook niet stinken. En dan is het heel goed dat je iemand naast je hebt die in de geuren zit, die het namelijk wel voor je heel goed kan ruiken, toch? Ja, het is wel een beetje jammer van je cadeau. Dat is... Radio 10, dit is de zomerochtendshow. Marco Borsato zometeen met Ik leef niet meer voor jou. En eerst Soul Sister, dit is The Way to Your Heart.

0: deed het met je vrouw, zongen wij vroeger altijd. Maar ik weet niet of dat nog kan op dit liedje. Marco Borsato op deze woensdagochtend. Welkom bij Radio 10. Op 2 na, de laatste keer zometeen. De vakantielandquiz, maar de vakantie is ook bijna voorbij. Dus dan gaan die dingen zo.
1: Ja, dus ik heb wel zin in nog een paar exotische bestemmingen.
0: Ja, dat wil ik vragen. Ben jij nog op vakantie of ga je nog op vakantie? Of zeg je nou, ik ben net terug, maar ik ben op een hele mooie plek geweest en ik wil graag getest worden op mijn kennis van dat land. Laat even weten waar je geweest bent of naartoe gaat via de Radio 10 app. En dan mag je misschien zometeen wel meespelen. En wat kan je dan onder andere winnen?
1: De Radio 10 zonnebril, de dopper en het felbegeerde strandlaken.
0: Ja, laat even van je horen. Via de Radio 10 app. Ook R.E.M. komt eraan. Shiny Happy People.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
16: Hé, wat doe jij nou?
15: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
16: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Een hele goede morgen, woensdag 26 augustus. Je bent erop wakker geworden. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow. We gaan naar het nieuws met Fieke Hamers. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Van presidenten tot collega wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Zo roemt Mick Jagger haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Dolly Parton leed kort aan kanker en wordt in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. In heel Amerika gaan een week lang de vlaggen halfstok als eerbetoon. Er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. De burgemeester van Nijmegen wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. En dan nog het weer. In het zuiden is er kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. En vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Fieke. Gaan we naar het verkeer, Kim. Waar staat het vast?
25: 1 vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 7 minuten.
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: anders doe.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: 52's and shiny happy people.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom op deze woensdag 26 augustus. Vandaag in het nieuws. De douane neemt nog steeds heel veel rare spullen in beslag die mensen mee terugnemen vanaf hun vakantie. Even een kleine opsomming.
2: Dat vinden ze dan op het strand. Maar het is koraal. Het is eigenlijk een stukje van het rif wat je mee hebt genomen. En dit is een beschermde diersoort. Hier liggen beschermde dieren, beschermde planten. Hier liggen geneesmiddelen. Eigenlijk alles wat wij vinden in een koffer en wat niet mag, dat eindigt soms hier als het interessant is om te laten zien.
3: Koraal doe je echt schade aan de natuur mee, dus ja, dat is wel echt fout. En voor mij weten mensen echt dondersgoed dat dat niet mag.
0: Ja.
4: Maar een buitenlands pijnstillertje, daar ben ik misschien ook nog wel eens schuldig aan gemaakt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
4: Maar ik ben nog steeds verbaasd, als je dus natuurlijk landt, dan staat er altijd, hè, dan heb je niets aan te geven, iets aan te geven.
0: Ja.
4: Wie gaat in de rij iets aan te geven staan?
0: Ik heb nog nooit iemand in de rij zien staan met ik heb iets aan te geven.
4: Ja, maar dan heeft je reisgenoot alleen maar lopen zeuren. Ze pakken je, ze gaan het doorhebben, ze gaan het vinden. Dan ben je de lul. Toch dat?
0: Ja,
4: anders doe je dat niet, dan denk je, krok het er wel op.
0: Ja, ik was een paar jaar geleden was ik met mijn zoon in Rome. En die werd verliefd in zo'n souvenirswinkeltje op een neppistool. Maar echt eentje die eruit zag als uit de film The Pirates of the Caribbean.
4: Ja.
0: Echt heel oud. De tanden van Donnie Rolfing zien er echt uit vergeleken bij dat pistool.
4: En plastic, of niet?
0: Ja, plastic. Ik dacht, ik probeer het gewoon.
4: Ja.
0: Eruit gehaald. Mocht niet mee. Nee, dat gaat niet mee. Hey, en het grootste nieuws van vandaag is natuurlijk Dolly Parton is overleden.
4: Ja.
0: Haar neef maakte dat nieuws wereldkundig.
5: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
6: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: En daarna stond de wereld even stil. Alles en iedereen die zich met nieuws bezighoudt, bracht het nieuws natuurlijk groots. Zo kwam het in Amerika naar buiten.
5: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
6: Dolly opened doors not just for me.
0: Dit is precies dezelfde. Nou, oké. Okay.
4: Ach, kan gebeuren. De sterren struikelen wel echt over elkaar om er ook iets over te zeggen natuurlijk. Hier in Nederland, Frank Evenblij, die een documentaire over Dolly Parton maakte samen met Ilse de Lange. Die schrijft op zijn socials: Amerika is pas echt fucked nu Dolly er niet meer is. Ik denk dat hij daar best een puntje heeft. President Donald Trump die zegt het is een waar verlies voor miljoenen mensen en zal uit eerbetoon de vlag in het hele land een week lang half stok laten hangen.
0: Mooi.
4: Ja, zeker. Oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary spraken vol lof over de muziek en de goede doelen van haar. Ze gaf natuurlijk miljoenen boeken aan kinderen. Actrice Bette Midler zegt dat ze een stem van puur goud had. Jane Fonda, die met Parton te zien was in haar filmdebuut 9 to 5 uit 1980, die is kapot van het nieuws. Ik weet dat miljoenen mensen in rouw zijn. En ik wil zeggen dat Dolly altijd bij ons zou blijven. Ze was zo aanwezig, zo sterk, zo gul, zo speels, dat ze voor altijd in onze levens en in onze harten verweven is. Rapper Eminem.
0: Zelfs die
4: deelt een herinnering. Die deelde een brief die hij ooit van Dolly Parton kreeg. Wow. Taylor Swift, natuurlijk hadden we het eerder al even over. Die zal Dolly Parton ook altijd dankbaar blijven. Is natuurlijk ook diep van binnen nog steeds een countrymeisje. En Paul McCartney, nou, die zegt het eigenlijk met weinig woorden, maar wel zoals het was. Een geweldige vrouw.
0: Een geweldige vrouw. Ja, over een uurtje bellen wij even met Waylon, want hij is een van de weinige Nederlanders die ooit met Dolly Parton heeft gezongen. Wow. Sterker nog, het klonk alsof Dolly Parton in zijn achtergrondkoor zat. Maar hoe dat precies ging in 2016, daar gaan we het zo meteen even met hem over hebben. En er komen ook verzoekjes binnen natuurlijk. We hebben vorig uur al You Are gedraaid van Dolly Parton. Deze wordt ook veel aangevraagd.
4: Ja, dus, onder andere door Rob.
0: Onder andere door Rob. Die moeten we ook zeker even draaien. Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the

0: Heeft Jessie J al iets gezegd over het overlijden van Dolly Parton?
1: Zal toch wel. We gaan zo meteen haar Instagram checken.
0: Ja, anders stel je niet mee als artiest tegenwoordig. Domino hoorde je hier op Radio 10. Wij gaan een spelletje spelen.
2: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, de Vakantieland Quiz. En dat doen wij vandaag met Sylvester Douwe Harkema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat klinkt niet alleen Fries, dat is ook Fries, toch? Of niet?
3: Nou, goedemorgen is niet, maar goedemorgen. Nee, wel, maar goedemorgen.
1: Harkema.
0: Ik bedoelde jouw naam.
3: Ja, ja. Ja. Oh, ik deed de uitspraak.
0: Nee. Hey, maar jij zit op dit moment in Hongarije.
3: Ja, in mijn vakantiehuisje.
0: Kijk, hartstikke goed.
1: Zeg.
0: Dan gaan we jouw kennis ook even testen over Hongarije. Ik hoop dat die een beetje op peil is, want je kan er mooie prijzen mee winnen. Heb jij 2 van de 4 vragen goed, dan win je een Radio 10 zonnebril. 3 vragen goed, dan komt er een dopper bij. En alle vragen goed betekent ook het felbegeerde Radio 10 strandlaken.
3: Nou, zou zeggen brand los.
0: Ja, gaan we.
1: Doe ik met de eerste vraag. Welke beroemde rivier loopt door de hoofdstad van Hongarije, Boedapest? Is dat A, de Donau, B, de Doostrax of C, de Tisa?
3: De Donau.
0: Ik zou niet B zeggen, inderdaad. Lekker, 0 van het scorebord. Luister even naar deze ingrediënten. Rundvlees, grote uien, paprika's, tomaten, knoflook, Hongaarse paprikapoeder en aardappelen. Het zijn de ingrediënten van een bekend Hongaars gerecht. Is het A, soep, B, goulash of C, een frietje stoofvlees?
3: Dat is de goulash.
0: De goulash is ook hartstikke goed. Je gaat
1: wat,
0: lekker.
1: Wat doe je nou als je geen grote uien kan vinden en alleen kleine?
0: Dan doe je er 2.
1: De derde vraag, Sylvester, is een beetje in de categorie hoeveel leden heeft K3? Hongaar Erno Rubik bedacht iets dat we allemaal wel eens in onze handen hebben gehad. Maar wat is het? Is het A, Jenga, B, Monopoly of C, de Rubik's Kubus?
3: De Rubik's Kubus.
1: Nou.
0: Hoppakee. Moeilijke vraag was het inderdaad.
1: Die kan je in je zak steken.
3: Enorm.
0: Ik ga jou een stukje muziek laten horen in het kader van de grootste hits aller tijden. Maar dit is een bekende pianist en componist uit Hongarije. De vraag is, wie hoor je hier? Tot ik het hele liedje weer een keertje draai hier op Radio 10. Ik ga je een klein beetje helpen. Was dit A, Frédéric Chopin, B, Frans Liszt of C, Lisbeth Liszt?
3: Ik ga voor B.
0: Je gaat voor B. Ja hoor, helemaal goed gespeeld.
1: Strik erom.
0: 4 vragen goed betekent een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 dopper en ook het Radio 10 strandlaken. Mag ik jou nog een hele fijne vakantie wensen daar in Hongarije?
3: Ja, zeker. En we zullen het zeker uitzetten hier. En over een paar weken gaan we weer naar huis.
0: Oké, nou geniet er nog even van. Wat staat er vandaag op het programma?
1: Goulash?
3: Ik ga naar de sportschool.
0: Oh.
3: En daarna ga ik nog even iemand helpen. En dan, van alles en nog wat.
0: Het is een doevakantie.
1: Ja.
0: Heel goed. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, zo. Ik kan niet stilzetten. Oké, dankjewel.
1: Hoi.
4: 1, 2, 3, boom!

0: Mister op Radio 10. Het is alweer 1:08 op deze woensdagochtend. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. Fieke, wat zit daarin?
1: Ja, snelwegen zullen in de toekomst vaker dicht moeten. En waarom, vertel ik je zo.
2: Nog 5 dagen.
3: Hey Jeroen. Hey Jan-Willem. Heb jij je wekker al gezet?
4: Ik heb mijn wekker nog niet gezet, maar het scheelt niet zo heel veel.
3: Nou, zo opschieten. We beginnen maandag al, hè?
4: Ik heb er zin in.
3: Tot maandag.

0: Aldi.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu haal hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Hey.
13: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
15: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Goedemorgen, 5:05 op deze woensdagochtend. Het is de zomerochtendshow hier op Radio 10. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag dan wordt het overal droog en dan is het 23 tot 26 graden. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
12: 5 vertragingen inmiddels en dit zijn de 3 grootste op de A50. Arnhem-Apeldoorn voor Schaarsbergen, 7 minuten. De A58 Bergen-op-Zoom-Breda voor Breda-West, ook 7 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel, 3 graden.
11: 7 minuten?
12: 7 minuten.
11: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich. De afgelopen jaren is er in ons land meer dan 10 keer een kind zo zwaar mishandeld dat er sprake is van marteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om opsluiten, vastbinden, wurgen en urine moeten drinken. Volgens deskundigen is het slechts het topje van de ijsberg. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, dat schrijft de Telegraaf. Omdat de stalen constructies waar matrixborden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. De komende week gaat bijvoorbeeld de A2 s'nachts dicht om zo'n constructie weg te kunnen takelen. En de Champions League droom van NEC is voorbij. In de laatste voorronde lukte het de Nijmegenaren niet om het Noorse Bodø Glimt te verslaan. Het werd 3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. Je hoort NEC-trainer Dick Schreuder.
14: Ja, daar ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
13: De wedstrijd werd in de binnenstad van Nijmegen door een grote groep fans gevolgd. En na afloop was het teleurstelling, maar ook trots.
15: Ga nu Europa in!
16: Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
15: Het is gewoon jammer,
16: maar je geniet wel uiteindelijk, toch? We gaan gewoon lekker Europa in met elkaar. Liever Champions League, maar Europa League is prachtig.
13: Ja, NEC gaat nu dus door naar de poolfase van de Europa League.
11: Ja,
13: glas is wel half vol in.
11: Ja, dat vind ik ook terecht ook. Terecht, want dat ze dit voor elkaar hebben gebokst en dat ze zo'n mooi seizoen hebben gehad vorig jaar en dus nu Europa in.
13: Juist.
11: Dat is ook gewoon geweldig. En Kim, moet je nog ontbijten? Check dan even goed de eieren voor je ze eet. We spreken zo meteen met een voedsel.

0: Gisteren lazen wij in het nieuws dat in België al zeker 300 mensen ziek zijn geworden na het eten van eieren met een salmonella-besmetting. De eieren komen van een grote kippenhouderij in Geel, dat is net over de grens bij Tilburg. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gaat het om de grootste salmonella-besmetting ooit in België. En ik las ook dat sommige van deze eieren in Nederland terecht zouden kunnen zijn gekomen.
1: Dat is allebei niet best.
0: En dus goede reden om even te bellen met Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Kunnen wij nog veilig een eitje tikken bij het ontbijt vandaag?
2: Ja, dat kan. Maar je moet misschien wel even opletten dat je niet specifiek dat eitje hebt van die Belgische boer. Zijn de meeste eieren eigenlijk in België terechtgekomen, maar ook een aantal in Nederland.
0: Ja.
2: De meeste zijn teruggeroepen. Dus de kans is heel klein dat je nu nog die eieren koopt. Maar het kan natuurlijk zijn dat het nog in je keuken te vinden is. En dan kun je eigenlijk letten op een code.
0: Kijk. Okay.
2: En die code die staat op ieder ei. Dat is een verplichting, daar moeten ze een code op zetten. En die code die begint met een 2, dan een streepje BE-1073. En als je die eieren hebt, dan zou ik ze niet eten.
1: Dus eindig op 1073. Die eieren zijn niet oké. Okay.
2: Nee, dat zijn eieren van die specifieke boer. En het begint met BE. En BE, dat staat ook voor België.
0: Kijk.
2: Dus het is altijd te zien. En NL, dan komen Nederland. Ze uit Nederland. Dus
0: ik
2: dat kun je
0: het.
2: Altijd uit de code halen.
1: Maar we hadden het er net over, niet van die specifieke boer. Is het niet zo dat als je wel een eitje hebt van die specifieke boer en je hebt gisteren een hardgekookt eitje gegeten, dat je nog safe bent?
2: Nou, de kans is dan wel een heel stuk kleiner dat je ziek wordt, inderdaad. Want salmonella gaat gewoon dood als je het kookt. Dus een hardgekookt eitje of een omelet die je gewoon helemaal goed doorbakken hebt, dan is de bacterie dood. Je moet wel altijd even oppassen dat je ook je handen goed wast, hè, na het aanraken of bij die rauwe eieren. Want dan kan het alsnog even bij je mond terechtkomen. Maar de kans is wel heel klein. Als je eieren goed koopt, gaat het gewoon dood.
1: Dus geen zacht gekookt eitje deze week?
2: Geen zacht gekookt eitje.
0: Stel dat je toch zo'n besmetting oploopt. Hoe gevaarlijk is salmonella dan eigenlijk?
2: Ja, de klachten zijn met name echt buikpijn en diarree. Je kan er echt wel je heel ziek voelen door zo'n salmonella bacterie. Dat duurt een dag of 3 tot 5. En dan gaat het meestal vanzelf wel weer over.
0: Okay.
2: Dus bij gewone mensen gaat het vanzelf wel weer over. Met name kwetsbare mensen. En dan moet je denken aan hele jonge kinderen of baby's. Ouderen of mensen met een verminderde afweer. Dan kunnen de gevolgen wel ernstiger zijn. En die kunnen ook echt wel in het ziekenhuis terechtkomen. Dus voor hen is het altijd even extra opletten.
0: Okay, maar voor de gemiddelde mens niet direct reden tot hele grote paniek. Noem nog één keer het nummer van de eieren waar wij op moeten letten.
2: Dat is 2-BE-1073.
0: Dankjewel.
2: En dan staat er nog een getal achter.
0: Okay, heel goed. Wieke van der Vossen, voedsel- en veiligheidsexpert, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Radio 10, het is de zomerochtendshow. Ja, het grote nieuws van gisteravond en ook nog deze ochtend is toch het overlijden van Dolly Parton. En wij spreken zometeen met Waylon, die haar in 2016 ontmoette. Sterker nog, hij speelde een liedje voor haar en Emmylou Harris. En dat vond ze zo leuk dat ze mee ging zingen. En hij noemde haar later zijn million dollar backing vocals. Dat is toch wel heel mooi. Nou, hoe hij het ervaart dat Dolly Parton nu is overleden, hoor je zo meteen, want we spreken hem.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
6: Kippie!
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu
14: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met een nieuw...

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: met een toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Goedemorgen, het is alweer 8:02 in de zomerochtendshow van Radio 10. Zometeen hoor je Genesis eerst. Het nieuws van 8:00, Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen. Maar dat blijkt geen losstaand geval, dat heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen jaren is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zo zwaar en langdurig werd mishandeld dat er sprake is van marteling. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. President Trump reageerde op haar dood met dat de hele wereld van haar hield. Hij heeft opdracht gegeven 1 week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly Parton wordt begraven. Wel dat het in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Dolly Parton was 80 jaar. En het is echt nog augustus en het kan vandaag wel 26 graden worden. Maar het lijkt wel herfst, want op veel plekken vallen al de bruine blaadjes van de bomen. Dat is 2 maanden eerder dan normaal. Het is een gevolg van de droogte. De bomen schieten in een overlevingsstand, zegt een boswachter van Staatsbosbeheer in de Telegraaf. De boom stopt dan energie in het redden van de stam en de wortels in plaats van de bladeren. En dan dus nog het weer. In het zuiden is kans op een bui, maar in de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Dankjewel, Fieke. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 10 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp 9 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo 13 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Industrieterrein Vosdonk en Breda-West 10 minuten.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Een hele goedemorgen, Genesis en Invisible Touch.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Woensdag 26 augustus vandaag in het nieuws dat er een campagne komt over het gebruik van smartphones onder jongeren. Ouders moeten namelijk meer gaan doen aan smartphone-opvoeding.
2: Aha.
0: Had nog nooit gehoord van deze term.
2: En maar, alsof ze het zelf zo goed weten.
0: Ja, ga er maar aan wennen, want we gaan deze term waarschijnlijk vaker horen. Smartphone-opvoeding, je hoort staatssecretaris Aarts.
3: Informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. Hoe lang mogen ze erop zitten? Wat spreek je af over downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
0: Kinderen die zijn gemiddeld een jaar of 10 als ze hun eerste smartphone krijgen, maar sommigen zijn nog jonger.
4: Mijn eerste telefoon kreeg ik wanneer ik 8 was.
5: Ik denk 9.
0: Ja, 8 à 9.
2: Kunnen we hier dat Netflix-docu-muziekje onderzetten? Nou, nee, volgens mij, een smartphone, kijk, dat je het nieuws gaan opzoeken, dat is natuurlijk, als je daar te jong voor bent, vervelend. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om het probleem van social media. En behalve een influencer is er volgens mij nog nooit iemand beter geworden van social media.
0: Nee, maar het is voor ouders ook heel moeilijk om het te blijven weigeren. Want ja, zoals ik erin stond, je wil niet de eerste ouder zijn die een kind in een bepaalde klas een smartphone geeft, maar ook niet de allerlaatste. Dus als 75% van die kinderen in een klas een smartphone heeft, dan ga je ook overstag. Dus,
2: het is gewoon heel lastig. Maar het is meer inderdaad, volgens mij zou het zelfs voor mij goed zijn als ik geen social media meer zou hebben. Weet je,
0: inderdaad.
2: Dat idee. Dat is, daar zit volgens mij de crux.
0: Lijkt jij nou voor een verbod? Op social media.
2: Oh ja, ik denk dat ik het mezelf zou moeten opleggen in ieder geval. Ik denk ook dat de Spaanse trainer Xavi Hernandez zijn social media niet al te veel moet checken de komende tijd. Want de Nederlanders zijn natuurlijk best wel rap van tong wat dat betreft. En die steken hun meningen niet onder stoelen en banken.
0: Nee.
2: Gisteren is hij gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. En hij hield zijn eerste persconferentie. Daaruit bleek dat hij al een klein beetje geïntegreerd is.
6: Do you already know some Dutch words?
7: Dankjewel. Ongelooflijk. Ja.
6: Hup Holland, hup?
7: No, this one no. What is this?
6: Hup Holland, it's like cheering for the Netherlands. Hup Holland, hup.
7: Hup Holland, hup.
6: Hup Holland, hup.
7: Hup Holland, hup.
0: Ja, deelt hij gelijk mijn hart.
2: Als hij dit blijft doen, mag hij wel op social media, denk ik.
0: Ja, en nog even blijven oefenen bij de eerste interland onder zijn leiding. Vind ik wel dat hij het Wilhelmus.
2: Ja.
0: Nou, alle strofes mee moet kunnen zien.
2: Ja, en het laat de leeuw niet in zijn hempje staan.
0: Ja, bloed, zweet en tranen. Nog eventjes oefenen,
2: inderdaad. Zilvervloot, kom op.
0: Hey, en het grote nieuws is natuurlijk dat Dolly Parton ons gisteren ontvallen is. Wij spreken zometeen met Waylon, die haar in 2016 nog bezocht in Nashville. Nu Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten op Radio 10.

0: And heaven must be missing an angel. Al kunnen we op deze dag misschien beter zeggen dat de hemel er een engel bij heeft sinds gisteren.
1: Ja.
0: Naar aanleiding van het overlijden natuurlijk van Dolly Parton.
1: Ik las ook ergens dat ze er vlindervleugels heeft ingeruild voor Angel Wings.
0: Oh, mooi. Want na de King of Pop, de Queen of Disco, de King of Rock'n'Roll, de Queen of Soul, en zo kan ik nog wel even doorgaan, hebben wij gisteren de Queen of Country Music verloren op 80-jarige leeftijd, Dolly Parton. Volgens mij kunnen we nog niet helemaal beseffen hoe groot zij in Amerika is, want in Nederland alleen al was zij bekend.

is nog moeilijk kiezen om te zeggen welke de allermooiste is. Maar iemand die ons wel kan bijpraten over hoe groot zij was in Amerika is Waylon. Die was daar in 2016. Sterker nog, hij mocht een liedje voor haar spelen. En als je goed luistert, dan hoor je dat ze meezong met hem. Luister eventjes.

0: Hij noemde haar achteraf zijn million dollar backing vocals. Want ze zong dit niet alleen trouwens, samen met Emmylou Harris. Die was er ook bij. En hij hangt aan de telefoon. Waylon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nou ja, goedemorgen.
1: Gecondoleerd allemaal.
0: Ja. Hoe heb jij dat nieuws gisteren ervaren?
1: Bibi kwam binnen en die had iemand aan de telefoon. Die zei, nee, dit meen je niet. En nou ja, goed, dus ik draaide me om en ik vroeg me af wat er aan de hand was. En toen zei ze, Dolly. En die kwam zo onwerkelijk binnen. Ik wist natuurlijk al wel dat het iets wat minder met haar ging qua gezondheid.
0: Ja, maar ze had wel gezegd, ik top een beetje met mijn gezondheid, maar in 2027, dan sta ik gewoon weer op het podium, toch?
1: Ja, weet je, en ja, dat is natuurlijk ook, je gaat niet zeggen, ik top met mijn gezondheid en binnenkort ben ik er niet meer. Dat ga je ook niet zeggen.
2: Nee, daar heb je er weinig vertrouwen in.
1: Ja, maar zij lijkt of leek toch de eeuwige jeugd aan haar kont te hebben hangen of zo. En ja, het is gek. Het is ook, en ik vind het ook mooi. Althans, het is niet mooi dat ze overleden is. Maar ik bedoel, ik ga dan gisteravond even zo door Instagram, door Facebook. En dan zie ik zoveel berichten over haar. En zoveel mensen die iets over zeggen. Dus zij heeft zoveel mensen geraakt. Zij was ze was als zuurstof, weet je wel. Iets wat ieder mens nodig heeft eigenlijk. Ja.
0: Neem ons even mee naar 2016 terug. Want jij ging voor RTL Late Night naar Amerika om jouw muzikale roots te onderzoeken. En je kwam als groot country-liefhebber ook in Nashville natuurlijk, hoofdstad van de country. En daar ontmoette je Dolly Parton. Maar was dat gepland van tevoren?
1: Ja, zeker. Nee, ik mocht voor RTL Boulevard Dolly en Emmylou en die hadden een interviewsessie die hele dag. En dat ging over dat album Trio, wat ze ook samen met Linda Ronstadt hebben gemaakt.
0: Ja.
1: En over de hele wereld kwam er eigenlijk pers en om hun te interviewen. Ja, en ik was de afgevaardigde uit Nederland, gek genoeg. Wat ik fantastisch vond. Alleen ja, ik ben natuurlijk helemaal geen interviewer. Dus dat was een hele bijzondere situatie. En ik kwam daar binnen en ik had een gitaar meegenomen. Want het was voor mij een ongelooflijk full circle moment. Het eerste keer dat ik op het podium stond, dat was met een liedje Precious Memories, wat je net draaide.
0: Ja.
1: En dat is een liedje wat ik leerde door

0: Emily. Dus ja, ik wou heel graag een liedje zingen, want dat was voor mij een full circle moment. Mm-hmm. En toen kwam de man die je in heel veel beelden van Dolly naast haar ziet staan. Een klein, breed mannetje met een ringbaardje. En die kwam binnenlopen en die zei, what's the guitar for? Ik zei, nou ja, wat ik net vertelde. Ja. En zei hij, we're not gonna sing any songs. En toen dacht ik, okay, nou ja, goed. Ik pak mijn gitaar in en ik zette hem naast mijn stoel neer. En toen kwamen die twee binnen. Twee hele kleine vrouwtjes. En dan waarvan Dolly dan echt de kleinste. Die is echt 1,50 meter. En daar gaat zoveel power vanuit. En het moment dat zij binnenkomt, ja, het is toch net niet dat iedereen gaat buigen zoals bij de Lion King, weet je wel. En zij komt aanlopen. Het eerste wat ze zei is, what's the guitar for?
1: Maar op een andere toon, zo van speel even wat.
0: Ja, zo van, hey, waarom heb jij gitaar bij je? En, ja. Dus ik vertelde weer dat verhaal in het kort. En toen zei ze, oh, play me a song. En toen keek ik alleen maar naar die gozer en dacht, ja, wat ga je hier zeggen dan?
1: En toen pakte jij jouw moment.
0: Ja, toen heb ik gezongen en dat was heel bijzonder. En dan is het ook, dan, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan ben je ook gewoon in één keer elkaars gelijk. Want ook daar, dat is het enige wat zij doen, is muziek maken. Die vrouw was zo ongelooflijk bijzonder in haar talent. Dat is, de schrijfster die zij was, wat zij nalaat aan muziek, aan liedjes, is zo'n ongelooflijke schat, is zo belangrijk voor muziek in het algemeen.
1: Ja.
0: Dat is van onschatbare waarde, echt.
1: Het is ook wel duidelijk hoe groot zij is, want in Amerika gaan de vlaggen gewoon een week half stok. Dat zegt wel iets over hoe groot zij is, toch?
0: Dat vond ik prachtig. Ik vind het een mooi gebaar. Ja. Dat verdient zij ook.
1: Ja.
0: Zij is, denk ik, voor de Amerikanen, hè, jullie konden het net ook aan na Michael Jackson bijvoorbeeld. Ik denk dat zij voor de Amerikaan groter is geweest dan Michael Jackson.
2: En benaderbaarder, denk ik ook. Meer eigen.
0: Ja, en ik vond het ook mooi, het statement wat er dan gisteren uitging via haar eigen kanaal, is dat die man, de head of security, die dat dan vertelt. En die zegt, op een gegeven moment zegt hij één zinnetje, en die vond ik heel treffend. Hij zei, Dolly was een farmer. Dolly was een boerin. Mm-hmm. En de reden waarom, denk ik, waarom dat gezegd, daar hangt toch iets politieks aan. Weet je wel. De boer heeft het slecht op heel veel plekken ter wereld. En ik denk dat ze daar een statement mee heeft willen afgeven.
1: Ja, mooi.
0: Dat geloof ik echt.
1: Hey, we moeten natuurlijk eventjes iets van haar gaan draaien. We hebben vanochtend al in alle vroegte You Are gedraaid. Vind ik zelf een prachtig liedje. We hebben ook Islands in the Stream al gedraaid. Maar als jij het nou voor het zeggen hebt, wat is dan een liedje? We hebben Jolene nog liggen. I Will Always Love You natuurlijk, wat je zelf ook hebt gespeeld. Without You kan op een dag als vandaag ook, vind ik.
0: Nee, ik vind als je de mensen, Dolly was er om ons iets bij te brengen en om ons iets te leren. Mm-hmm. Dan zou ik Code of Many Colors.
1: Code of Many Colors. Nu ga je iets moeilijks vragen, want daar ga ik heel
0: hard. Nee, dat is een liedje die staat er 100%
1: in mijn computer?
2: Ja.
0: Ja, dat moet. Als die er niet in staat, dan moeten jullie als radiostation de boel opdoeken.
2: Oké. Okay.
0: Nee, Many Colors is een van de mooiste liedjes die ze gemaakt heeft. Een prachtig verhaal en zoveel waarheid. En iets waar we tegenwoordig niet meer altijd bij stilstaan, dat er zoiets bestaat als armoede.
2: Code met C-O-A-T, hè? Niet code, ja. Maar jas.
0: Nee, code.
1: Ik zit als een gek te zoeken. Nou ben ik daar niet heel erg goed in. En even kijken. Nee, ik zie wel Sigma Coatings, maar we moeten de boel opdoeken, Waylon, van jou.
0: Ja, dit is wel verschrikkelijk. Het wordt tijd dat die catalogus een klein beetje bij wordt geschaafd.
1: Kom jij even deze kant op. Jij zit niet zo heel ver bij ons vandaan. Kom jij ons even bijschaven?
0: Maar, ja, dat is een hele goeie. Ik neem wel mijn cd-collectie even mee.
1: Ik heb ook de live versie hier uit 1977 van I Will Always Love You. Die dan weer wel.
0: Ja, dat mag.
1: Vind je die ook? Ja, mag die ook?
0: Ja hoor, alles mag.
1: Klotsende oksels, jongens. Hé, hey, dankjewel Waylon dat je het even wilde duiden en jouw ontmoeting met Dolly Parton eventjes wilde herinneren samen met ons. Dit nummer opgenomen in 1977. Dolly Parton live, I Will Always Love You. Ik wens je fijne dag.
0: Weet je wat het leuke verhaal achter dat liedje trouwens is?
1: Nou?
0: Dat Elvis het ooit wou opnemen.
1: Ja, maar toen was er die manager. En die zei ik wil de rechten ook hebben.
0: Juist, en toen zei ze, ja, dat kan ik echt niet doen.
1: Nee.
0: En dat heeft ze toen niet gedaan. Daardoor heeft Elvis het liedje nooit opgenomen, helaas. Maar ja, 20 jaar later was het feest.
1: Maar wel een stoer wijf dat ze gewoon nee zei tegen de grote Elvis Presley, toch?
0: Ja, precies.
1: Zo is het. Hey, dankjewel. En een fijne dag.
2: Hoi, hoi. Hoi, Ellen.
3: Hoi.

0: is natuurlijk maar een mening, maar ik zou zeggen 1000 keer mooier dan de versie van Whitney Houston. Dolly Parton and I Will Always Love You.
1: Ranking the hits.
0: Zometeen jouw kans op €250. En ook dat spelletje beginnen wij met Dolly Parton vanwege haar overlijden. Dus we beginnen het spel.

0: 1. De grootste hit die zij had in Nederland natuurlijk. Maar was dit een hit voor of na 1982? Laat het even weten via de Radio 10 app. Misschien speel je zo meteen mee met Ranking de Hit. En dan maak je kans op €250. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. Fieke, wat zit daarin?
1: Ja, even heel ander nieuws. Wat is het vaakst gestolen op vakantie? Het is niet je telefoon.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Toyota Dessert 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Alle verf super voordelig.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Goedemorgen, 7:30. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow op Radio 10. Het wordt zonnig vandaag en droog, 23 tot 26 graden. En we gaan naar het verkeer. Is het druk, Kim?
12: Nou, valt mee. 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 minuten. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Weidewormer en Zaandam 13 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid 15 minuten.
11: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Fieke Hamers. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het is steeds moeilijker om in contact te komen met echte medewerker van een bedrijf in plaats van een chatbot. Mensen voelen zich afgescheept als ze hun vraag moeten stellen aan een chatbot, heeft de Consumentenbond uitgezocht. 7 op de 10 mensen zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen. Bedrijven zijn sinds een paar jaar verplicht om een e-mailadres en een telefoonnummer op een vindbare plek op de site te zetten, maar dat gebeurt vaak niet. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land gemarteld, blijkt uit onderzoek van de NOS. In het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen van 2 jaar geleden staat dus niet op zichzelf. Vaak komt zo'n marteling aan het licht dankzij oplettendheid op school. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan, meldt een verzekeraar in de Telegraaf. Het gaat bijna om 1/4 van de aangifte. Ook blijken dieven op vakantie graag bikinis en hair extensions te stelen.
11: Wat?
13: Zit die telefoon niet vaker in je rugzak of in je tas? Ben ik nou gek? Die heb je op je lijf, toch?
11: Maar hair extensions stelen?
13: Ja, dat vind ik ook bijzonder.
14: Ik hoop wel dat je ze dan uit hebt.
11: Ja, niet. Oké. Robert en Kim. Kan ik niet overheen, jongens. Zometeen spelen wij Ranking the

0: wat een vrolijker blijft dit. Alex Warren en Fever Dream.
1: Ranking de hits.
0: Gaan wij spelen vandaag met Sandra Willems uit Uden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jouw kleinkinderen zijn binnenkort jarig, lees ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus jij gaat spelen voor een bijdrage aan de cadeautjes voor de kleinkinderen.
2: Helemaal goed.
3: En hoe oud worden ze?
2: 3 en 4.
0: Oh, wat leuk. Wat lief.
3: Voor de leeftijd.
2: Superleuk.
3: Moet je dat toch in elkaar zetten?
0: Ik hoop zo dat je die 250 euro gaat pakken. We beginnen eventjes bij de kwalificatievraag. Dat was dit liedje van Dolly Parton. De vraag die erbij hoorde was: was dit een hit voor of na 1982?
2: Ja, die is voor 1982.
0: Ja, dat is helemaal goed. Het was namelijk 1974. Dus de eerste 50 euro is binnen. Je maakt kans op 250 euro. Geef je ergens in het spel een fout antwoord, dan val je terug naar de dopper. Maar je mag ook stoppen. Als je denkt van nou, ik vind het mooi genoeg, kan hier een mooie cadeautje voor kopen, dan zeg je gewoon stop.
2: Ja, leuk.
0: Duidelijk.
2: Jazeker.
0: Gaan wij verder. Was dit een hit voor of na 1974? Big in Japan. Dat was erna. Ja, daar hoef je niet lang over na te denken. Dat was inderdaad na 1974. Het was nergens, zelfs 10 jaar daarna, 1984.
3: En dat betekent dat je 100 euro hebt, Sandra. En de vraag is, ga je voor de volgende ronde 50 euro extra verdienen? Ga je het stoppen of door?
2: Nee, ik ga gewoon door.
3: Je gaat gewoon door.
0: Gewoon door, heel goed. Was dit een hit voor of na 1984? En Breakthrough. Voor of na 1984. Je vindt hem lastig, hoor ik.
2: Ja, ik denk het na.
0: Jij denkt erna. Sandra.
2: Ja.
0: Dat is goed. Het was namelijk 1989.
3: En dit is altijd het spannende moment. Je hebt nu 150 euro. Dat laatste fragment is geen 50, maar 100 euro waard. En dat zou je eindbedrag naar 250 kunnen brengen. Maar ja, ga je hem spelen of niet?
2: Ik ga hem gewoon spelen.
0: Je gaat hem gewoon spelen. Heel goed. Dan
3: alles of niet?
0: Is de vraag: was dit een hit voor of na 1989? Ja, Roxette. Join the Joyride. Voor of na 1989?
2: Ik denk erna.
0: Jij denkt erna. Hoppakee. Sandra, lekker gespeeld. Het was namelijk 1991.
2: Kijk eens aan.
3: 250 euro, wat lekker zeg.
0: Ja, ga mooie cadeautjes uitzoeken voor je kleinkinderen.
3: En iets voor jezelf misschien zelfs nog wel.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja,
0: okay. Mooie dag, Sandra.
2: Dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Doei.
0: Hey, wij spraken net Waylon over het overlijden van Dolly Parton. En aan het einde van het interview vroeg ik van, ja, welk liedje wil jij nou het liefste horen op deze dag, de dag na haar overlijden? Toen zei hij dit.
4: Dolly was er om ons iets bij te brengen en om ons iets te leren.
0: Mm-hmm.
4: En dan zou ik Code of Many Colors.
0: Code of Many Colors. Nu ga je iets moeilijks vragen, want daar ga ik heel...
4: Nee, dat is een liedje die staat er 100%
0: in. In mijn computer?
3: Ja.
4: Ja, dat moet. Als die er niet in staat, dan moeten jullie als radiostation de boel opdoeken.
0: Oké.
4: Okay. Nee, Code of Many Colors is een van de mooiste liedjes die ze gemaakt heeft. Een prachtig verhaal en zoveel waarheid. En iets waar we tegenwoordig niet meer altijd bij stilstaan, dat er zoiets bestaat als armoede.
0: Ja, en toen werden wij terecht gewezen door Waylon. En het is radio, dus je ziet het niet, maar schaamrood op onze kaken. Maar we hebben iets langer gezocht en het toch gevonden. En we gaan het draaien. Code of Many Colors. Dit is Dolly Parton, radio.

0: afsluiting van deze uitzending. Dolly Parton, Code of Many Colors. Het was het liedje dat Waylon heel graag wilde horen op deze dag nadat zij is overleden. Je gaat ongetwijfeld vandaag nog meer Dolly Parton horen hier op Radio 10.
1: Ik mag het hopen.
0: Ja, dat gaat echt gebeuren. Ja, misschien zo meteen al.
1: Al zijn het ook maar de one-liners. Hè? Zoals, ik lig niet wakker van domme blondjes grappen. Want ik weet dat ik niet dom ben. En niet blond.
0: Ja, ik vind een van de mooiste uitspraken die zij ooit deed was toen iemand vroeg van, joh, is alles aan jou echt?
1: Ja.
0: En toen zei ze, joh, je wil niet weten hoe...

0: eraan. Veel plezier met Martijn. Wij zijn er morgen weer.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: rrs.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. rrs.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Een hele goede woensdagmorgen. Een uur lang alleen maar meezingers. Boyzone zometeen, de Monkees komen eraan en ook Dolly Parton. Maar eerst weet Fieke welke mensen zich afgescheept voelen.
11: Nou, dat zijn mensen die online contact zoeken met een bedrijf... en dan te maken krijgen met een chatbot. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze namelijk geen antwoord op hun vraag... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht in ons land. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen... maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen... waarbij kinderen jarenlang met opzet zwaar mishandeld werden. Volgens deskundigen is het waarschijnlijk het topje van de ijsberg. En wereldsterren, politici en heel Amerika staat stil... bij het overlijden van Dolly Parton. De vlaggen hangen daar een week half stok als eerbetoon. Ze was niet alleen koningin van de countrymuziek... maar ook van de inclusiviteit. Zo doorbrak ze glazen plafonds voor vrouwen... en ze stond pal voor de LHBTI-gemeenschap. De Amerikaanse COC zegt dat Dolly Partons hele carrière... was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. En dan nog het weer. In het zuiden is nog kans op een bui... en in de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 23 tot 26 graden.
10: Hoe je het mooi zegt, zo meteen gewoon nog even een liedje van Dolly doen. Heeft ze meer dan verdiend. Vindt prachtig. Zeker. Dan de vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste van de 8. De A7 Horen-Zaanstad voor Zaandam is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier. A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen, 14 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid. Een ongeluk, vertraging 20 minuten.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter.
2: Gezellig hoor.
3: Martijn Kolkman.
1: The Guilty Pleasure Party.
2: Nou, dan gaan we weer zometeen Boyzone. De Monkees komen eraan, maar eerst...

band bestaat net zo lang als Rick Astley, de pinautomaat en Twister. En Twister was dat spelletje met al die gekleurde stippen op dat matje. En dan moest je je handen en voeten in de meest rare posities zetten om vervolgens punten te halen. Het gaat om 60 jaar. De Monkees hoorde je met I'm a Believer op woensdagmorgen, 7 minuten over 9. Ja, een uur lang alleen maar meezingers. Het beste begin van je werkdag. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen de Duitse slagerkoningin Helene Fischer. Ook Bob Marley en de Wailers komen eraan. Maar eerst op Radio 10 Boyzone. Dit is Pixie.

0: populair is bij heel veel vrouwen. En Harry. Jacqueline, Karin en Astrid en ook Harry sturen wat lekker vandaag. Helene Fischer op Radio 10 in de Guilty Pleasure Party. Nou, graag gedaan voor jullie. Zometeen een zangeres die 2 weken geleden nog het servies kapot gooide op Corfu. Dat is namelijk Madonna. Ze was in Griekenland om haar verjaardag te vieren samen met familie en vrienden. En volgens de Griekse traditie werden de borden kapot gesmeten na het eten. Nou, het scheelt de afwas, maar ze moest in dit geval natuurlijk wel afrekenen. Holiday hoor je zometeen, maar eerst Neil Diamond. I Am, I Said op Radio 10.
1: It is fine, the sunshine. Most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag... Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Hallo.

Vanochtend zonnig, maar in het zuiden is er kans op een enkele bui. Vanmiddag wordt het droog, maximaal 26 graden vanmiddag. Flitsmeister met 4 vertragingen, dit zijn de 3 langste. A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk, 34 minuten. A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen, 12. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, een half.

Hugo schrijft, wat een heerlijk nummer, Martijn. Inderdaad, Linda Carlisle met Leave a Light On. En in Nederland zou er natuurlijk drukwerk zijn met Schijn is een liggie op mij. Goedemorgen, het is woensdag. Martijn hier, Guilty Pleasure Party op Radio 10. Even een vraag aan je. Hoeveel bands of artiesten weet jij die een naam hebben van maar 3 letters? 3 letters, ja. Nou, denk er alvast even over na. Zometeen kom ik erop terug. Verder muziek onderweg van Whitney Houston, One Moment in Time. Clean Bandit en Emery hoor je zometeen. Maar eerst kan het volume aanhouden.

Olympische Spelen in 1988. Whitney Houston in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ja, ik zei, hoeveel bands en artiesten weet jij met een naam met maar 3 letters? Heb je over nagedacht? Nou, bijvoorbeeld R.E.M., TLC, ABC, OMD, Yes, IMF, BTS, de Zuid-Koreaanse boyband. Je hebt ook nog ELO, Electric Light Orchestra, Sia en Jim, niet te vergeten, van Idols natuurlijk. En deze

0: swingende start.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
3: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro.
4: Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ja, vandaag gewoon lekker warm. Daarom zometeen Summer in the City van Joe Cocker. En ook Lionel Richie is onderweg. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er veel meer van dat soort gevallen. In de afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op, dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. En ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, dat zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland, na opnieuw een aanval door Oekraïne. Er zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die, net als Wildberries, militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. De Reddit-team weer. In het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag meer zon en dan 23 tot 26 graden.
2: En de 6 blijft erin zitten. 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk. Een auto met pannen, 11 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Schavendeel, 18. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Gouwen. Een vertraging van 13 minuten.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Lionel Richie gewoon door. All Night Long bij Radio 10. En daarvoor Joe Cocker, Summer in the City. En daar heeft hij op zich wel een goed punt. Het is namelijk nog steeds zomer. Wel een van de laatste dagen, want na morgen gaat het afkoelen. En over een week begint de herfst. Ja, na al die bloedhitte van de afgelopen zomer, denk ik dat het goed voor ons allemaal is. En voor de natuur dat het een beetje gaat afkoelen. Goedemorgen, Martijn hier. 12 minuten over 10. Zometeen Susie Quattro en Chris Norman. Maar eerst Katy Perry en Snoop Dogg. Dit is California Girls op 10.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

het lukte maar niet. Alhoewel, ze zat er wel dicht tegenaan. Ze werkte dus onder andere achter de schermen met Jeff Beck. Mocht ze meelopen met de band The Suite, werd ze ooit uitgenodigd door Elvis Presley voor een eventuele samenwerking. Maar dat kwam er nooit van. Ze deed het voorprogramma van Alice Cooper en zong op de achtergrond bij de band Smokey. Maar haar succes kwam pas met het nummer wat je net hoorde. Stumbling In vandaag bij Radio 10. Zo zie je maar weer. Gewoon blijven doorzetten. Als jij ergens in gelooft, ga door. Adem in, adem uit en uiteindelijk kom je er wel. In Susie's geval was dat haar walk of life.

0: Aldi.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Extra fris voordeel. Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Bakker.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Martijn Koopman.
20: In het zuiden is er kans op een bui. De rest van het land zonnig en droog. Temperatuur maximaal 26 graden vandaag. Met de Lighters Family naar Toto.

De familie Vuurtoren hoorde je. Lighthouse Family met Hi bij Radio 10 en daarvoor Toto met Hold the Line op deze woensdagmorgen. Zeg, ik mag je feliciteren. Jij en ik zijn onderdeel van het meest reislustige volkje van heel Europa. 61% van ons ging dit jaar op vakantie naar het buitenland en dat is het hoogste percentage van heel Europa. En dat is meer dan ooit en dat komt volgens experts door de verhoogde BTW-verhoging in ons eigen land. En waar gingen we dan heen? Nou, Spanje bovenaan 26%, Duitsland 23%, Frankrijk 21% en Italië 17%. En dan ging 14% van ons ook nog buiten Europa op vakantie. En zo zie je maar weer, Nederlanders kom je overal ter wereld tegen met de pompindakaas. En ze zijn vaak ook wel luidruchtig. En over die wereld zingt Douwe Bob zometeen The World is Our Home. Maar eerst Michael McDonald, dit is Sweet Freedom op Radio 10.

0: studio op zijn welbekende stoel. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, de vakantie zit er natuurlijk bijna op voor iedereen. Dan is het tijd om de balans op te maken met vandaag. Wat is er nou het meeste gestolen?
0: Oh. Ah. Je hoort het zometeen van de altijd betrouwbare Nicola Ruijs om 11 uur op Radio 10. Nou, ik zeg het gewoon, een nieuwe nieuwslezer, toch? En dit is ook betrouwbaar. Dit is namelijk Forner.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-milk, the moo you can't resist.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je...

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo,

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Radio 10. Ze komen eraan, 4 nummer 1 en zometeen een 4x1. Met zometeen de eerste 2 nummers en die zijn niet helemaal fris. Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. En ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen daar. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. De politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Dat is een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de gehele varkenssector. Die zou namelijk beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. Ja, de vakantie zit er zo goed als op, dus het is tijd om de balans op te maken. Want wat werd er dit jaar nou het meeste gejat van de vakantieganger? Nou, jarenlang was dat natuurlijk de mobiele telefoon. Daar gingen ze echt met heel veel plezier vandoor. Dit jaar niet meer. Tassen en rugtassen, die staan nu op nummer 1. Dat heeft de verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en, let op, vergeten haarextensions werden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Ja, of die worden vergoed, dat hangt af van de voorwaarden, maar ik wist helemaal niet, ik dacht dat hair extensions, dat die vaststaat op je hoofd. Dat merk je toch wel als die gestolen worden?
5: Ja, daar ga ik wel van uit. Maar sorry dat ik lach als je een haar extensie hebt, maar lig je op je strandbedje daar en zit iemand aan je haar te trekken. Sorry hoor, dat is te grappig.
6: Ik begrijp het ook niet helemaal. Nee. Dus als je weet hoe dat zit, laat het ons even weten.
5: Ja.
6: Nou, gaan we met onze haar extensions op het strand liggen vandaag. Na een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. 23 tot 26 graden. Ook vanavond is het lekker lang warm. Morgen ook, maar dan wel met regen en onweersbuien.
5: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De eerste is A2.
7: België.
5: Richting Maastricht-Zuid voor Maastricht-Centrum-Zuid. Daar staat een vrachtauto met pech. Vertraging 16 minuten. A4 in Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Je moet ook niet met je vliegtuig door de tunnel, maar eroverheen 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 13 minuten.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristie, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes... Maar 1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem

0: Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie bij Radio 10. Nico,
1: ja?
0: Je had het net over dingen die gestolen worden tijdens de vakantie. Ja, en klopt. Een van die dingen was...
1: Hair extensions.
0: Ja, en toen hadden we het over, ja, hoe gaat dat dan? Nou, maar Rizka heeft even de moeite genomen om te reageren.
1: Oh, dat is lief.
0: Je hebt ook clip-in extensions, die kun je zelf in- en uitklippen.
1: Ja.
0: Ik denk mensen dat vergeten in een hotelkamer, dat als ze dan thuis zijn, is het door iemand anders meegenomen. Haar extensions zijn erg duur. Het lijkt me alleen niet fris om met een gestolen haar extension van iemand anders rond te lopen.
1: Kijk, ik heb natuurlijk een hele mooie volle bos haar, dus ik wist het niet. Maar ja, goed.
0: Nog wel.
1: Ja, ik blijf opbouwen.
0: Zo, het is 11 minuten over 11 geweest. 4-1 in de digitale klok. En dat betekent, zoals elke dag, dat je er 4 achter elkaar krijgt. 4 nummer 1 hits op Radio 10. En de eerste 2 zijn niet helemaal fris. Onhygiënisch. Ze meuren naar vergeten gymsokken en hair extensions. Bedorven, onsmakelijk, schunnig, funzig en goor. Ik zou zeggen, hou een teltje bij de hand. En die eerste ranzigert is Michael Jackson. Een nummer over groupies die zichzelf opdringen aan de popsterren. Urenlang staan ze bij de artiestenuitgang te wachten om vervolgens hun bezweten boezem te laten signeren. Dirty Diana uit 88 is vandaag de eerste in 4x1.

0: Ben Shar met You. In 13 landen stonden ze in de hitlijsten. Bij ons bleven ze haken op plekje nummer 3. Maar in Frankrijk, Noorwegen en Zweden stonden ze bovenaan. Daarom vandaag de laatste in 4x1. En over een half uur is het zover. Dan gaat een week doormidden met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op woensdag. En misschien heb je het nog nooit gehoord. Jeroen heeft zometeen geen playlist. Een leeg A4'tje. En jij gaat invullen wat er zometeen na 12 gedraaid wordt. Hoe kan je dat doorgeven? Nou, pak de app van Radio 10 erbij. Dan kun je het inspreken. Dat is het allerleukste natuurlijk. Want dan kan je aan heel Nederland jouw aanvraag laten horen. Hoe leuk is dat? En je kan het ook intoetsen. Titelartiest en misschien een leuke boodschap erbij. Doe dat via de gratis app van Radio 10. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Een liedje om de lunch vrolijk mee te beginnen. En als je die aanvraag krijg je daarvoor terug. De Bammerammer broodtrommel.
1: Nog 5 dagen.
2: Hey Jeroen.
3: Hey Jan-Willem.
2: Heb jij je wekker al gezet?
3: Ik heb mijn wekker nog niet gezet, maar het scheelt niet zo heel veel.
2: Nou, zo opschieten. We beginnen maandag al, hè?
3: Ik heb er zin in.
2: Tot maandag.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
7: Kippie.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: In het zuiden mogelijk een buitje, verder is het zonnig en maximaal 26 graden. Met zometeen We Will Rock You van Queen. Maar eerst Dan Hartman op...

0: je lunch, dan zeg je Jeroen Nieuwenhuizen. Elke dag tussen 12 en 2 is hij er. Met zometeen het eerste uur tussen 12 en 1. Alles mag op woensdag en dan draait hij jouw favoriete liedjes. Wat? Ja, het gaat echt gebeuren. Alleen moet je dan wel even doorgeven wat je wil horen zometeen. Zie het als een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander natuurlijk. En Jeroen, hoe kan je dat doorgeven?
1: Via de gratis app van Radio 10.
0: Jij komt echt de studio binnen, stroom.
1: Ja, ik ben een beetje uit de adem.
0: Ik kom van beneden weer. Ik ben nog netjes klinken natuurlijk.
1: De app van Radio 10 even gebruiken. Het titeltje van de plaat sturen. En dan gaan we een mooi uurtje van maken.
0: Ja, of spreek het in natuurlijk. In de eerste na 12 is de Bammerammer. Met extra veel pittige gezelligheid. En als je die aanvraagt, dan krijg je de

Trek maar aan de bel, Stars. Als je wil laten weten wat je doen, zo meteen voor je kan draaien, kun je dat doen via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in voor Alles Mag op woensdag zometeen na 12 uur. En de eerste na 12, ik blijf het zeggen, is de Bammerammer. Hij is nog niet gekozen. Hij kan van jou worden, een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus geef het door via de gratis app.

0: actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Alle verf super voordelig.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
19: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dan is het bijna 12 uur, tijd voor de woensdageditie van Alles Mag. Pak de app er maar bij van Radio 10 en doe lekker mee. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. Minister van Financiën Heijne heeft de begroting voor volgend jaar rond. En nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijne niet meer. En Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. En op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, zowel van de boeren of Extinction Rebellion. Maar dan moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Feyenoord neemt geen supporters mee naar de komende twee uitwedstrijden. Die zijn tegen NEC in Nijmegen en PEC Zwolle. Aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen weekend in Leeuwarden tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden met vuurwerk. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd en 7 mensen raakten gewond. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job.
4: Ik wil je van harte welkom heten als onze nieuwe bondscoach van Nederland.
3: Nou, dat zegt Van Gaal op zijn socials. De twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal prijst hem vooral om zijn tactisch inzicht.
2: Maar waarom zei hij niet in zijn steenkolen Spaans?
3: Dat was mooi geweest.
2: Zo!
3: Yo me foy. Amigos de la prensa. Ja, goed het weer. Een mix van wolken en zon. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond nog lekker lang warm. Morgen ook, maar dan wel met regen en onweersbuien.
2: Dankjewel. Er zijn wat vertragingen. Natuurlijk voor de Duitse grens, maar ook op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo 22 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batadorp daar 9.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
2: Kippie.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Heijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
2: De zomer van 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
1: Radio 10. Bammen Rammer.
4: Kijk, wie loopt er nou net weg? Is dat
5: Zaagmans om de week door midden te zagen?
4: Ja, hij is door midden, jongens, dat mag gevierd worden.
5: Zaagmans.
4: Ja, ja, dag Zaagmans. Daar is Bertiel. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
4: Jij bent sales engineer.
6: Klopt. Ja, bij de grootste technische groothandel van Nederland met de groene vrachtwagens.
4: Je bent ook technisch man, hè? Want jij knutselt graag aan je youngtimer.
6: Ja, klopt.
4: Wat heb jij voor auto?
6: Ik heb een Volvo V70 uit 2000 in een laserblue pearl kleur. En daar zijn er maar 34 van op Nederlands kenteken gezet. Dus ja, die wil ik zo lang mogelijk op de weg houden.
4: Mooi spul. Ja, leuk.
6: Ja, ja. Ja.
4: En heb je er veel werk aan?
6: Nee. Het zijn vaak kleine dingetjes. En het wordt alleen wat lastiger als er speciale onderdelen moeten komen. Die liggen hier vaak niet meer op voorraad. En dan moet het uit Zweden komen. Nee. En dan, duurt het wat langer.
4: Wat kun je er lang mee doen, hè, tegenwoordig met een auto? Als je kijkt naar vroeger, ik zeg 1972, dan was een auto van 6, 7 jaar oud was eigenlijk al klaar. Die was lafgeschreven. Ook omdat de kokerbalken wegrotten onder je kont. Maar
6: maar dat is niet meer.
4: Nee, het gaat lang mee tegenwoordig.
6: Ja hoor, ja.
4: Nou, ik hoop dat je handen gewassen zijn, want dan kan er even een boterhammetje gesmeerd worden. Hè. Daar gaan we dan.
7: Wat

0: Een broodje basis heb ik en een broodje chorizo.
1: Een broodje basis. Kaas is de basis. Ja.
0: Ja.
1: Nou, laten we lekker smaken en wat gaan we draaien?
0: Nou, het lijkt mij lekker om een beetje Tom met Vullig Noorskeleust even te draaien.

0: zijn we net. Goedemiddag. Ja, de woensdagaflevering van de Lunchshow van Radio 10. Het is Jeroen Efteroen op 26 augustus. Ken je dat? Van die bedrijven die werken met een chatbot.
1: Wat?
0: Een chatbot.
1: Oh ja, zo'n ding.
0: En dan ga je naar de website. En dan wil je even contact opnemen, een mailtje sturen. Maar dan kom je in zo'n ding terecht.
1: Ja.
0: Waarmee kan ik je helpen? Nou, dan ga je je lullenkoek daar invullen. En dan, voor je het weet, zit je een half uurtje te kletsen met een apparaat. Dan heb je nog geen antwoord.
1: Nee, precies. Leuk.
0: Want dan wordt er toch gewoon doorverwezen. Nou, oké. Dan moeten ze mee gaan stoppen, zegt de Consumentenbond. Ze ontdekten dat 7 op de 10 consumenten vastlopen. Daar zit hebben, omdat de chatbot ze niet begrijpt. Of omdat de bot niet de informatie geeft waar ze om vragen.
1: Oh, ja.
0: Ja, vroeger had je toch zo'n vak? Zo'n frequently asked questions veldje op een website.
1: Ja, precies, ja.
0: Dat is bij veel van die bedrijven zo, hè. Dat als je dan een simpele vraag wil stellen. Dan, kijk, heeft u wel bij de vragen gekeken die wij staan op de site? Ik bel jou nog toch? Ik heb je toch aan de lijn? Ik heb een half uur zitten wachten tot je kon spreken.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, sorry. Ik heb een beetje een kikker in de keel, want het verkoudheidsspook waart rond in ons huis.
1: Is weer zover.
0: Het is weer zover. De kernoorlog breekt uit. Oh, de klimaatverandering wordt ondraaglijk en een supervulkaan explodeert. Waar moeten we dan heen? Waar moet ik heen? Ja, veiligste plek op aarde. Wetenschappers en onderzoekers hebben het antwoord. Australië.
1: Australië is Australië. De veiligste plek? Oké. Okay. Ja. Met al die beesten
0: natuurlijk.
1: Daar.
0: Het is redelijk geïsoleerd. Hè? En het land produceert zelf genoeg voedsel. En politiek gezien is het ook stabieltjes. Maar we vergeten inderdaad even dat daar de giftigste dieren op aarde rondkruipen.
1: Met grote tanden. Ja, alles. Hè?
0: En ik weet niet of je de laatste tijd hebt gezien hoe het met de bosbranden gaat daar. Maar dat is ook niet al te best. Het is wel heel erg groot, maar het is ook een heel groot stuk woestijn. Dus. Maar ja, ze zeggen het.
1: Okay,
0: dus
1: het zal zo, dan is het
0: zal zo zijn.
1: Ja.
0: Steeds meer ouderen zitten op social media. Dat laat de CBS weten. CBS heeft onderzocht. En 59% van de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar... heeft een account op Instagram, Facebook, X, TikTok of OnlyFans.
1: OnlyFans?
0: Nee, dat laatste heb ik verzonnen. maar het is wel serieus veel. Nou, het is niet zo raar natuurlijk. Je gaat met je tijd mee. Die zooi bestaat al heel lang. Facebook sowieso, volgens mij al 25 jaar of zoiets. Of 20.
1: Ja, zoiets. In ieder geval lang.
0: En het is leuk om met iedereen in contact te blijven ook. Met elkaar.
1: Ja.
0: Maar ook de kinderen. Je kan de kinderen volgen. Hè?
1: Ja, mijn moeder en stiefvader van 84 en 85 gebruiken het hartstikke veel. Dan sturen ze de meest domme dingetjes door. Van, oh, dit is een leuk filmpje. Dat vind jij leuk.
0: Een plaatje erbij. Een kat die eruit ziet als Hitler.
1: Zoiets bijvoorbeeld. Vinden ze
0: ik
1: hartstikke
0: heb nou iets nieuws gevonden.
1: Ja, net precies dat.
0: 10 jaar geleden was het trouwens nog maar 12%. Hè? Dus het is echt een enorme groei. Nou ja, waar gaat het eindigen, mensen? Waar gaat het eindigen? Nou, als je toch op social media zit, open eens een appje. En doe eens mee met ons. Het is gratis en het is makkelijk en het is leuk. We maken samen een fijn uurtje. Dat heet Alles Mag op Woensdag in dit geval. Hey Stefan.
2: Hey Jeroen, Stefan. Goedemiddag. Voor deze mooie woensdag. Alles mag. Salt and Pepper. Van het album Salt and the Deadly Pepper. Push it. Even doorduwen. Is het zo meteen weer weekend. Lekker.
0: Doen we zo.
3: Goedemiddag. Ik zou graag Sommie horen met Multicolor. Word ik altijd zo blij van dat nummer. Goeiedag.
0: Yo, hello.

0: Salt and Pepper. Stefan, die was fijn. Dankjewel, dankjewel. En wat gaan we nog meer doen?
1: Alles mag, alles mag. Alles mag op woensdag.
0: Ik heb het idee dat je nog wel wat leuks weet. Laat me het even weten. Via daar voor Radio 10. Hey Kees.
2: Hey Jeroen, goedemiddag met Kees. Zou jij Hollywood Beyond, What's the Color of Money willen draaien? Dankjewel. Fijne middag. Doei doei.
0: Ja, doen we zo meteen even. Erik.
3: Een hele goede middag. Hier zijn we met Erik. Ja, mijn brother Dirk. En wat betreft alles mag en mogelijkwijs ook de bamrammer. Zal ik graag willen horen. Ellen Foley met We Belong to the Night. Fijne uitzending. Doei doei.
0: Yo Erik.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend.
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
9: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: Hey John.
1: Weet je welke ik een tijd niet gehoord heb?
0: Nou?
1: Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band.
0: Ja, dat is jammer. Die hebben net gedraaid, man. Net te laat. Ja. Ja, zijn ze. Grappig ben ik, hè? Nee, die was voor John natuurlijk. Hey, Minna.
2: Dag, lieve Jeroen. Zou je voor mij Give My Life van Army of Lovers kunnen draaien? Ik ben al verliefd op het leven, maar met dit nummer wordt het alleen maar meer. Dankjewel, doei doei.
0: Nou, met zo'n aanvraag en zo'n aankondiging gaan we dat natuurlijk niet negeren. Super, Minna. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst even kijken wat Bob wil. Volgens mij heeft hij zin in het top 4000 klassiekertje.
3: Ik zeg School van Supertramp. En ik kom uit Brabant, dus worstenbroodjes. Lekker.
0: Ja, nou, Barbie Vanger in mijn geval. Alles mag, alles mag, alles mag op 10. Ik dacht, we gaan zomaar wat eten.

0: You're coming along.
1: Dat zijn ze, de klappers uit de top 4000... waar je niet een heel jaar op wil gaan zitten wachten. Dat kan gewoon in alles mag aangevraagd worden. In dit geval kwam die van Bob. Supertramp en School. We krijgen veel aanvragen binnen voor een nummertje van Dolly Parton. Natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van die fantastische meid. Maar er zijn er al best wel wat gedraaid vandaag. Dus ik ga even uitzoeken wat ik nog kan draaien. Voordat we allemaal dezelfde liedjes gaan draaien vandaag. Want Gijs heeft er ook al eentje vanmiddag nog. En dan doen we dat volgend uur even naar de top 4000 quiz. Goed, ja. Lijkt mij een leuk plannetje. Hebben we er nog eentje dan voor hier, voor alles mag? Rogier.
2: Goedemiddag Jeroen, Rogier hier. Zou jij op deze lekkere zonnige woensdagmiddag willen draaien? David Guetta en Sia met Let's Love. Dank je wel alvast.

0: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is gekkenhuis.

0: Bakker.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijd?

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Je doet even te doen met zometeen de top 4000 pis muziek van Wham en Avril Lavigne en ook Tom Jones. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
6: Goedemiddag. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens de RIVM liggen er nu nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is trouwens klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en ook wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeameld en zijn nagekeken. En bij de komende uitwedstrijden van Feyenoord tegen NEC en PEC Zwolle zijn geen Feyenoord-fans welkom. De club heeft de maatregel genomen nadat 7 mensen gewond waren geraakt door vuurwerk van Feyenoord-aanhangers. Intussen spoort de club samen met de KNVB, de politie en het OM zoveel mogelijk daders op. Het radioteam weer nog, een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond is het lekker lang warm. Morgen ook, maar dan wel met regen en onweersbuien.
5: Dankjewel, we gaan naar de weg kijken. Er zijn 6 vertragingen, waarvan 3 voor de grens met Duitsland. En de overige zijn als volgt. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Kootwijk, 16 minuten. A4 Den Haag Rotterdam voor Pernis, 6. En A50 Apeldoorn Arnhem, de andere kant op is trouwens Arnhem Apeldoorn voor Hoenderlo, daar 5 minuten.
7: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
6: De zomer van 10.

0: Complicated in the Four, Wham en Club Tropicana. Ja, de zomer leeft nog even voort hier. Deze week nog bij Radio 10. De top 4000. Ja, daar steven we ook weer op af en toe. En die lijst komt eraan aan het eind van het jaar. Gaan we lekker samenstellen met z'n allen natuurlijk. En het hele jaar door speel ik in dit programma
1: de top 4000 quiz.
0: En je kan de prijzen mee verdienen. 4 in totaal geinige dingetjes. Gewoon leuke hebben dingetjes. Goede kwaliteit, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zijn gewoon, geinige dinkies. Ja, een brilletje zit erbij en een cap en een DAB Plus radio.
2: Zo.
0: Hallo, en een bamarama broodtrommel. Dat is wel een collector's item.
2: Die is echt mooi.
0: Dus wil je dat winnen, dan kun je zo meteen opgeven door het antwoord te geven op de oefenvraag. En die stuur je, het antwoord dan, via de app van Radio 10. Oké, daar gaan we. Gisteravond is er afscheid genomen van een countrylegende. Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen.
2: Zo.
0: Is dan maar een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ik zat er wat over te lezen vannacht. En zij is ook zo geliefd geweest bij iedereen.
2: Ja, hè?
0: En nog steeds. Het maakt gewoon niet uit of je democrat was of republiek. Ik krijg het nooit aan mijn spreek.
2: Republiek klein.
0: Het maakt er niet uit.
2: Nee.
0: En ze was ook voor de LGBTIQXZ-community was heel erg. Daar was ook heel betrokken
2: moeder.
0: Bij.
2: Beetje de moeder, hè? Beetje de Willeke Alberti.
0: Schat van een mens, ze is niet meer, maar ze staat wel terecht met 5 noteringen in de top 4000. Eén daarvan gaat over een meisje die haar vent probeert af te pakken. Ja, hoe heet zij?
3: Oh, vuile slecht!
0: Nee, dat is niet goed.
2: Nee.
0: Nee, dat is hem niet. Hoe heet... hoe heet die meid? Stuur dat even en speel mee zo meteen hier op de radio. Na Ace of Base. En dit is Tom Jones. Die heeft ook een klassiekertje voor je. Daar gaat hij, Tom.

0: Dat zeg ik net. En daar is ze, Mariska, dames en heren. Hallo.
1: Hallo, hoi.
0: Heb je al een applausje gehad vandaag?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, oh. Hoppakee, zo.
1: Kijk, dankjewel.
0: Ja, welkom op het glimmende groene podium van Radio 10. Je gaat spelen zometeen voor 4 prijzen in de Top 4000 quiz.
1: Ja, helemaal goed. Ben heel benieuwd.
0: En je bent lekker thuis aan het werk, dus de radio staat de hele dag knijterhard aan natuurlijk. Dat kan niet anders.
1: Klopt. Ja, klopt inderdaad.
0: Welke damesnaam? Ja, dat is het onderwerp van het liedje wat Dolly Parton in de Top 4000 heeft staan.
1: Dat is Jolene.
0: Jolene, ja. Please don't take my man. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Een klasse. Die ga ik zo meteen nog wel even draaien, want die hebben we nog niet gehad vandaag. Dan gaan we voor het echie. Ik wens jou veel plezier, Mariska. Als je alles goed weet te beantwoorden, dan krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist. En zoveel prijzen krijg je opgestuurd.
1: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik ook.
1: Ja.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Het is de dag van de hond.
2: Oh, vandaag.
0: Heb je er een?
1: Ja, ik heb toevallig een hond, een golden retriever.
0: Oh, leuk, hè. Leuk. Ja, ze moeten niet nat worden in het bos, hè, de golden retrievers, maar voor de rest zijn ze leuk, hè.
1: Zeker, ja, hele lieve honden, ja.
0: Alleen al in Nederland lopen er 1,8 miljoen rond. Niet golden retrievers, maar honden. In de Top 4000 vinden we ook een onderschatte hond, de underdog. Luister eventjes mee.

0: Ja, wie staat met dit nummer in de top 4000? Is dat A, Alicia Keys, B, Beyoncé of C, Melanie C?
1: Oeh, ik denk C.
0: Melanie C, zeg jij. Die heeft Underdog gezongen. Daar vullen we dat voor je in. Is dat goed?
2: Nou.
1: Oh.
0: Nee, dat is Alicia Keys.
1: Oh, jammer.
0: Ja, dat is wel jammer, ja. Nou, we gaan gewoon lekker doen.
3: Vraag 2.
0: We vieren vandaag de verjaardag van onze favoriete tandarts, Dr. Alban. Hij staat met 2 nummers in de lijst. Onder andere It's My Life. Maar de titel van het andere nummer, hoe is dat ook alweer? Is dat A, What is Love, B, Rhythm is a Dancer of C, Sing Hallelujah?
1: Oeh, zou je dan één keer de naam kunnen herhalen?
0: Dr. Alban. Hij heeft 2 hits in de top 4000, It's My Life. En die andere is dat A, What is Love, B, Rhythm is a Dancer of C, Sing Hallelujah?
1: Ik denk B.
0: Rhythm is a Dancer.
1: Wow. Oh, nee.
0: Nee, dat is van Snap.
1: Oh, jee.
0: Dat is van Snap en What is Love is van Hathaway. We zochten Sing Hallelujah.
3: Ja.
0: Gaan we weer een introotje aan je laten horen. Ik hoop voor je dat je het lekker kan horen door de telefoon. Ik zal mijn mond zo snel mogelijk houden. Dat is sowieso een beter plan. En luister goed, als je de titel van de plaat weet, wil ik het graag horen.
1: Invisible Touch?
0: Nou, kijk eens even.
1: Ja! Lekker. Dat kijk, yes.
0: Ja, ja.
1: In ieder geval eentje goed, hè?
0: Nou, dat is lekker zeg. Dan zijn we niet met lege handen. Ja, Nico, wat heb jij in gedachten?
4: Ja, het is in Spanje.

0: heen. Ja, het festival ontstond per toeval tijdens een dorpsfeest. Een paar jaar geleden, een eeuw geleden ongeveer. Families kregen het met elkaar aan de stok en de lokale groenteboer plunderde om elkaar te bekogelen met van alles en nog wat. Ja, en dat werd toen zo grappig. Ze waren daarna ook weer vriendjes geworden, omdat het namelijk zo ontzettend stom eruit zag. Dat het een traditie is geworden. Ja. Je moet in het wit gekleed worden en dan zo hard mogelijk tomaten tegen elkaar aangooien.
1: Ik heb er wel eens iets over gelezen. Volgens mij doen ze het wel met afgekeurde tomaten.
0: Het zijn overrijpe tomaten. Een beetje beschimmeld zijn ze ook wel.
1: Ja, precies. Dus kun je niet meer gebruiken voor de soep of zo.
0: Nee, precies.
1: Oké, nou, dan is geen waste of voeren.
0: Nee, het is gewoon heel grappig om mee te maken een keer.
1: Moet je ook het wit aantreden trouwens?
0: Helemaal in het wit. Dat is het leuke eraan.
1: Ja, helemaal goed. Nou, de straat van Bunyol. Kleuren weer rood. En rood staat ook in de top 4000. Voor welke Nederlandse zanger is dat een hit?
2: Marco Bezzato,
1: ja. Dan hebben we toch nog twee van de vier prijzen voor je.
2: Nou, gelukkig maar.
1: Nou, dat
2: die
1: is mooi toch? Hey Mariska, je krijgt van ons de Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet. Is toch leuk?
2: Nou, helemaal leuk. Super, dankjewel.
1: Wij vonden het leuk dat je meedeed. Mooie dag vandaag.
2: Ja, zelfs fijne uitzending.
1: Dank je, doei. En dit is dat antwoord op die vraag die we stelden over Dolly Parton. Zij zingt... Jolene.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En met de salderencheck van Essent zie je wel het einde van salderen voor jou.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Gek op laag.

0: Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
8: Nu houden, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.
14: Ja, dit is Jeroen Afternoon. En zometeen sluiten we hem af met Dikke Tine. Heb je er ook een om uit te delen? Ben benieuwd.

0: je weet het nou wel, toch? Over, oh, niet? Oh, oké. Okay. Nou, zometeen heb je het virtuele podium van Radio 10. En voor de mensen die, een dikke 10 verdienen. Dit is eigenlijk een pluim.
1: Ja, wanneer verdien je zo'n dikke 10 dan, Jeroen?
0: Nou, dat kan allerlei redenen hebben. Maar stel nou dat jij zegt van nou, mijn auto is kapot. Ja. Mijn auto is kapot, ja. En mijn collega kwam me even ophalen. Ik moest daar 30 kilometer voor omrijden, maar ik deed dat toch vanmorgen, zodat we samen lekker konden werken.
1: Dat is een dikke 10.
0: Dat is een dikke 10. Het kan ook zijn dat je thuis kwam van vakantie. En de buurvrouw had op de kat gepast.
1: Oh.
0: Maar die dacht, ja, zo'n lege koelkast. Nou, je laat natuurlijk niks liggen, want dat gaat allemaal rotten.
1: Dat gaat rotten.
0: Had ze even een paar boodschapjes gedaan. Dat gewoon

0: zelf heet. Je kan het sturen via de gratis app van Radio 10 door een tekstbericht in te tikken. Of je spreekt het in. Dan maak je er helemaal een mooi feestje van. Kom maar door. Nico.
1: Ja, ik ga voor de derde keer een 10 geven aan dezelfde persoon. Nu voor het laatst, dat beloof ik eventjes. Althans, voor deze keer. Maarten van der Weijden.
0: Ja.
1: Eerste keer dat ik het 10 was toen hij begon aan zijn 22-stedentocht zwemmend en wel. Tweede keer was toen hij een beetje ziekig werd en niet meer verder kon. Wilde ik hem toch een 10 geven als steuntje in de rug. En vandaag geef ik hem zijn laatste 10 wat betreft deze zwemtocht. Hij heeft namelijk toch nog een hele hoop geld opgehaald voor het Maxima Centrum, waar kinderkanker behandeld wordt. Hij heeft 7 ton heeft hij alsnog opgehaald, wat allemaal ten goede komt aan het onderzoek en alle andere zaken bij behandeling van die klote ziekte te maken zijn. Hij heeft zelf de check gebracht vanmorgen en dat verdient misschien wel een 30.
0: Ja, nou zeker. En een applaus ook. Maarten, voor jou, jongen.
1: Zeker weten. Fantastisch gedaan.
0: Mooi als zich zo blijft inzetten daarvoor. Dat is helemaal te gek.
1: Helemaal eens.
0: Ja, bij deze. Die 10 is uitgedeeld door Nico. Heb jij er ook eentje? Kom dan snel door. Geef hem even door via de app van Radio 10. En maak iemand anders even blij, hè? In de tussentijd, Prince.

0: Olaf zegt een dikke 10 voor Ingrid. Vandaag jarig. En we zijn 30 jaar samen. Ruben, een hele dikke 10 voor John. De man die helpt ons allemaal uit de nood. Staat de hele dag te knallen voor ons. Echt een kanjer. En dat ondanks deze zware dag. Ook omdat Dolly hem erg raakte. Hij mag wat mij betreft een lintje krijgen. Nick, een dikke 10 voor Zoe. Omdat ze Mika uitstekend begeleidt in het worden van een betere mens. Wilbert zegt, ik wil heel graag een dikke 10 geven aan mijn begeleiding. Serkan, omdat hij heel veel voor me doet. En hij met alles helpt. Serkan, beste vriend, voor jou. Stefan en Gabi zeggen, we willen Jan en Niele een dikke 10 geven... omdat ze vandaag met goed resultaat haar opleiding... rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben afgerond. Mondje vol, liefst van je trotse papa en mama. En dan hebben we hier Peter, die heeft de microfoon gepakt. Peter!
1: Ik zou mijn vrouw een hele dikke 10 willen geven. Want volgende week zijn we 10 jaar getrouwd... en we zijn samen nou heerlijk in Canada... en we gaan het heerlijk vieren daar ook. Alle grote pluimen voor haar. Alvast bedankt.
0: Nou, mooi zeg. Heel veel plezier. Stefan?
2: Ja, ik geef mijn dikke 10 aan Dolly Parton. Dat was gewoon een van de allergrootste. En die is ons helaas ontvallen. Dus mijn dikke 10 gaat aan Dolly.
0: Nou, bij deze gaat vandaag wel een plaatje gedraaid worden van me, denk ik. Nou, eerst deze maar even.
3: Jij krijgt van mij.
0: De woensdagmiddag is aan. Richting Gijs om 4 uur krijg je zometeen Edwin Diergaarde. Veel plezier.
4: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs...

0: je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Ons cw-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
20: En ze zijn weer uitgedeeld. De dikke Tine van Nieuwenhuizen. Kun je gelijk door naar de dikke hits van Diergaarde. Zometeen na het nieuws. krijg je van Nicola Ruis.
19: Goedemiddag. In Nepal worden na een grote overstroming honderden toeristen vermist. En er zit zeker één Nederlander bij. Tot nu toe zijn er 9 doden gemeld. Vanmorgen vroeg stroomde een rivier over. Huizen en een metalen brug werden weggevaagd en auto's meegesleurd. Buitenlandse Zaken zegt nog niks te weten over de vermiste Nederlander. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Vanmiddag om 4 uur en vanavond om 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In een andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat er dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Die bewoners die moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met de berenmuts speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en het leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Het radioteam weer nog een mix van wolken en zon. En op de meeste plaatsen blijft het droog bij 23 tot 26 graden. Ook vanavond is het nog lekker lang warm. Morgen ook, maar dan wel met regen en onweersbuien.
20: Dankjewel, Nicola. Zometeen, Status Quo en Diana Ross. We staan voor je klaar, maar eerst gaan we naar de files. Het zijn er 5 op dit moment. De 3 grootste staan op de A15 de Ridderkerk richting Gorkum bij Alblasserdam na een eerder ongeluk 22 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk dus vanaf de andere kant voor Alblasserdam 34 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Zwijndrecht. Dan ben je 21 minuten langer onderweg.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

elkaar, wassen zich niet en rijden vervolgens nog nat van het zweet 's nachts naar Londen voor de fotoshoot. En na de shoot konden ze onder de shower. Ja, ik begin hier fris gedoucht aan de uren van Lang Leven, de grootste hit zal het.

Phil Collins bij Radio 10. En de hit die hem echt cachet gaf natuurlijk. In the air tonight was dat. En er gaat een nieuwe wind door die air waaien. Vanaf maandagochtend aanstaande. Het is dan 31 augustus. Een mooie dag om te gaan luisteren naar de nieuwe Radio 10 ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Vanaf maandag elke werkdag vanaf 5 uur 's morgens. Radio 10 staat op. En aanstaande vrijdag komen Jan-Willem en Jeroen bij Gijs alvast uit de doeken doen wat er zoal in die nieuwe ochtendshow gaat gebeuren. En dat het leuk en bijzonder wordt, dat staat vast. Dus luisteren.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
5: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
14: Müllermilk, the moo you can't resist.
15: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: je geen medelijden te hebben?
1: Of misschien toch wel een klein beetje. Elton John, Prins Harry en vier anderen moeten namelijk 9,5 miljoen pond... dat is ongeveer 10,5 miljoen euro betalen aan Britse tabloids... na het verlies van een rechtszaak die ze had aangespannen over privacy schendingen. En later volgt waarschijnlijk nog een bedrag van zo'n 25 miljoen pond... dat ze moeten leren. En dat

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, hey, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
17: Wow,
16: kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
21: Het riool is verstopt.
22: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
24: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
26: Opgelost. Autotaalglas.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is alweer 3 uur. Nog even doorbuffelen, maar de groot zit zal het tijdens slepen jou erdoorheen. Zo dadelijk Dr. Alban, It's My Life, na het nieuws. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
3: De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens de OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij dat zorgcentrum in Oorschot werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens een reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist, zijn er zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat een rivier plotseling overstroomde, die huizen en auto's meesleurde. De Nijmeegse burgemeester Bruls is blij dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de uitwedstrijd tegen NEC. Terecht dat Feyenoord ingrijpt, zegt hij. Na het vuurwerkincident bij Cambuur met 7 gewonden had Bruls al gezegd dat Rotterdamse supporters in Nijmegen niet welkom waren. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika. Daar waren ze naartoe verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. Het radioteam weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is nu tussen de 23 en 27 graden. Morgen periode met zon, lokaal ook een regen- of onweersbui en broeierig warm, 27 tot misschien wel 30 graden.
2: Hartelijk dank.
3: Yes.
2: En dat zometeen weer bij Gijs op 10. De files, 9 stuks op dit moment. De 3 langste vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, 10 minuten. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel, een kwartier. En als laatste de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 10 minuten extra reistijd daar.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
5: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

0: kerstzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: bij frits.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches on the look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Edwin Diergaarden.
20: En ben je klaar voor een nieuwe biopic op je radio? Zo dadelijk in de doorbraak. Maar eerst de Lumineers.

0: start. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder

0: Braak. Er is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Hij zingt in bandjes, reist van zaal naar zaal en bouwt ondertussen een reputatie op als zanger met een stem die eigenlijk veel te groot is voor de plekken waar hij optreedt. Maar een echte grote doorbraak, die blijft uit. En dan valt de band ook nog eens uit elkaar. Voor veel muzikanten is dat misschien het moment waarop je denkt, dit is het dan. Maar hij doet precies het tegenovergestelde. Hij begint opnieuw, dit keer in zijn eentje. Geen band om achter te schuilen, geen garantie dat het gaat lukken. Alleen die stem en een flinke dosis lef. Hij krijgt een nummer in handen dat al eens is uitgebracht. Op papier is dat niet bepaald het ideale startpunt voor een solocarrière. Maar zodra hij het zingt, verandert het nummer van kleur. Er komt soul in, verlangen, een beetje pijn. Ineens klinkt het alsof die tekst speciaal voor hem is geschreven. De plaat verschijnt. Eerst voorzichtig. Maar dan is hij steeds vaker op de radio te horen en luisteraars vragen zich af, wie is die zanger toch? Paul Young, de man die jarenlang op de achtergrond heeft gestaan, staat nu helemaal vooraan. Met Comeback and Stay.
1: De Doorbraak.

0: Spaanse gitaar bij Sydney Youngblood. En If Only I Could op Radio 10. Gijs.
1: Nou, ja.
0: Edwin. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik ga toch... Mag ik heel even een klein radio-nerd verhaaltje vertellen?
0: Nou, kom erop dan.
1: Want wij zijn toch een beetje radio-nerds.
0: Ja.
1: Waar jongetjes vroegen toen
2: ik
1: we 12...
2: Jezelf.
1: Toen we waren... Toen, nee, ja, jij bent dat ook.
0: Oh,
1: en
0: okay.
1: Toen wij 12 waren, zaten we achter mengpaneeltjes en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En we krijgen dus een nieuwe studio. Volgende week dan gaat Jan Willem en Jeroen, die gaan de ochtendshow, Radio 10 staat op, gaan zij presenteren. En ik heb vandaag even mogen snuffelen aan alles wat er in de nieuwe studio te vinden is. Ja, ik ben zo blij als een kind van 12.
0: Oh?
1: Dus ja, dat is superleuk. Ja, niemand interesseert het wat. Iedereen
0: jawel,
1: die
0: zegt,
1: ja, ja, jawel, whatever.
0: Jawel.
1: Maar ik vind het toch leuk om even te
3: vragen. Wat is een speciale feature waarvan jij denkt, dit is zo te gek?
1: Dat je alles, je kunt, ik heb zo'n koptelefoontje. Dat zijn van die in-ears, zo noem je dat.
0: Ja,
1: een
0: ja,
1: grote
0: ja,
1: koptelefoon, maar van die kleine. En die kun je helemaal, met geluid kun je die helemaal aanpassen. En dat kan tegenwoordig met de koptelefoons kan dat ook. En dat kan afzonderlijk van iedereen. Dus
0: oh.
1: Martijn die heeft een ander soort geluid wat hij lekker vindt dan ik. Nou, dat ja, het wordt alleen maar erger ook gewoon.
0: Goed verhaal.
1: Zou ik vertellen wat we gaan doen?
0: Nee, laat maar zitten. Dit was al genoeg.
1: Nou ja, we gaan het over GTA hebben. Grand Theft Auto, de nieuwe versie. Eindelijk. 100 jaar hebben we erop moeten wachten. Maar nummer 6, die komt eraan. En Cesar Zuiderwijk, de allerbeste drummer van de wereld. Die hebben wij straks aan de telefoon. Die heeft een boek uitgebracht.
0: Oké.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: En daar was drummer van de Golden Earring. Laat ik het er nog maar even bij zeggen. Ja. En de top 4040 seconden gaan we ook doen. En de beste muziek die er ooit is gemaakt.
0: Zometeen in een nieuwe Gijs op 10. Voor de allerlaatste keer zit hij in deze studio. Dus ik denk dat hij het wel gaat missen. Oh. We zijn de Stones. Miss you.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Gouda.nl.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
5: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
24: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 4 uur. Het gaat super snel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
25: Goedemiddag Gijs. Energiebedrijven maken zich geen zorgen dat ze gastekort komen deze winter. Eerder vandaag werd bekend dat Nederland zijn vuldoel voor de gasvoorraad niet gaat halen. Een organisatie van energiebedrijven zegt dat we ook gas van andere Europese landen kunnen krijgen. En dat we tegenwoordig veel meer vloeibaar gas importeren. In de coronatijd heeft het kabinet te lang besluiten genomen zonder dat eerst met de Kamer te overleggen, zegt voormalig GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld tegen de enquêtecommissie. Het kabinet bleef daarbij gebruik maken van een tijdelijke wet die ze wel heel goed uitkwam, denkt ze.
26: Omdat je daarmee meer kon besluiten en makkelijker de democratische inspraak van de Kamer wat terzijde kon leggen.
25: Ja, in het begin van de crisis is dat prima, zei het Kamerlid. Maar de tijdelijke wet bleek niet zo tijdelijk. Die bleef 2 jaar lang gelden. Zorgorganisatie Joriszorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van 2 sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. De medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van twee bewoners. Het is volgens een woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden. Het heeft grote impact op de collega's en bewoners. En in de Amerikaanse staat Wisconsin is een kat geboren met 29 tenen. Ja, het is voor het eerst. Daarmee heeft hij een wereldrecord gebroken. Vorige recordhouder was een kat met 28 tenen. Die kitten is sowieso een medisch wondertje. Had onder meer een zware longontsteking. De dierenarts ging al vanuit dat hij het niet zou halen.
0: Oh.
25: Hoeveel tenen heeft een gewone kat, denken jullie?
0: Een gewone kat heeft 4 per poot, toch?
25: Bijna goed. In totaal 18 tenen. 4 aan iedere achterpoot, 5 aan iedere voorpoot.
0: Ah, oké. Okay,
25: ik ben een kattenvrouwtje, ik wist het niet.
0: Ja.
25: Nou, deze kat heeft er dus 11 extra.
0: En hoe noemen ze hem? Tineke de Nooi?
25: Nee, die heeft er eentje.
0: Maar die heeft er eentje minder. Ja,
25: ja, precies. Oh, ja. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht is het droog. Vannacht koelt het af naar graad 16. Morgen misschien eerst een bui. Daarna droog en vrij zonnig. 25 tot lokaal 30 graden.
0: Oeh! En dan wordt het heel warm. En dan warmt het heel erg af. Of warmt het heel erg op.
25: Ja.
0: En dan morgenavond gaat het omweren, denk ik, toch?
25: Of is dat vrijdag? Gezien.
0: Is dat vrijdag
25: pas? Morgen begin van de dag wel een klein onweerspuitje.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Nou, hou dat goed in de gaten. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Vooral in de Randstad en in Gelderland. Op 50 plekken om precies te zijn. Op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Op de A12 richting Den Haag een kwartier tussen Houten-Oost en Woerden. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem 20 minuten tussen Hoenderlo en Knoopend-Waterberg.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij hebben er in ieder geval lekker veel zin in. En we vinden het fijn dat wij een onderdeel van jouw file mogen zijn. Want we blijven gewoon lekker bij met de muziek van Cici Peniston. Finally, sing our own song, UB40. Ga ik ook zo voor je draaien. En ik heb cabaret voor je uitgezocht van Ronald Goedemond. Allemaal binnen een paar minuten.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
30: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Hey Gijs.
1: Hey.
0: Rutger van Marneveld hier.
1: Hey Rutger.
0: Weet je wat ik nou echt eens een keer zou willen?
1: Nou, wat zou je willen?
0: De zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: En zwoele zomernachten met z'n twee.
1: Nou, wat gezellig.

0: Maria Staverman. Hij heeft zijn heil gezocht in Oostenrijk samen met zijn vrouw. En hij woont nu ook in Oostenrijk. En is vanochtend door de oudjes in zijn buurt is die toegezongen. Ja, hij is wat ouder natuurlijk, hè?
1: Ja, als je broer heel ver weg gaat wonen, zou ik me toch eens achter de oren krabben, Gijs.
0: Maar... Ja, de hele familie is verdwenen. Dus dat had... daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Maar goed, ik zal vanavond nog even bellen om te vragen wat nou precies de reden was waarom hij weg is gegaan. Maar hij is vandaag jarig, hij is 69 geworden. Nou, van harte gefeliciteerd, broertje. Wees welkom bij de middagshow. Het is de meeste muziek in de middagshow. Mijn naam is Gijs Staverman. En dit is natuurlijk Gijs op 10, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En wij zorgen ervoor dat jouw file net even iets makkelijker doorrijdt. En ik heb spannend nieuws voor je uit de haven van Ten Helder. Ja, dus de thuisbasis van het marineschip de MS van Amstel. Majesteit van Amstel. Vorig jaar mei was er een feestje op de boot. En een 24-jarige matroos had het zo gezellig met een vrouwelijke collega dat ze samen even ergens anders heen gingen. Naar de machinekamer. De meest afgelegen ruimte. Ja, onderweg naar die kamer werden ze gespot door een medemarinier. Hij ging vervolgens naar de controlekamer, waarin hij live camerabeelden kon zien van zijn collega's, die het dus wel heel gezellig hadden met elkaar. Uiteindelijk kwamen er steeds meer toeschouwers in de controlekamer meekijken naar het tafereel. Nou, de een ging er makkelijker bij zitten. De andere die maakte een blikje cola open. En dat hebben ze allemaal keurig bekeken. Vrij heftig natuurlijk voor de vrouw die niks door had. En juist te horen kreeg dat niemand hun kon zien. Ja, daarom staan ze nu tegenover elkaar in de rechtbank. Ik heb zoveel vragen. Met name, hoezo de machinekamer? Waarom daar? Hoe moet dat geklonken hebben?
2: En toen begon het bootje te varen. Nou, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Dit is wat je hoort als het bootje gaat varen. Wij zitten daar, dit is het woord. Je kijkt elkaar aan, dan begint die boot te varen. Bam! En bam! 3 kwartier lang. Over die golven, niet normaal. Heel mijn ruggengraat door mijn schedel gekramd. Ik zag in mijn ooghoek zag ik iets overboord flikkeren, maar ik weet nog steeds niet of het een trolley was of een dik kind. Geen idee.
3: Gijs op. De meeste

0: We waren 15 honden op één buik. Thank you for being a friend. Andrew Gold hoorde je. En daarvoor natuurlijk Stavons Disco. Elke dag hoor je dat. Finally van CC Peneston. Het is 5 minuten voor 4:30. Wat hebben we zo in het nieuws, Martijn?
1: Het aantal doden door de overstroming in Nepal is flink opgelopen. En ben jij iemand die vreemd gaat? Dan heb je een veel grotere kans op een hartinfarct.
0: Oh, interessant.
1: Ja, dat wil je vast weten. Hoor je zo meteen.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50

0: 30% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Alle verf super voordelig.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
11: Kippie.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA,

0: middag. Vanavond en vannacht is het droog. Uiteindelijk een graadje of 16. Morgen eerst wat regen. Daarna zonnig, broeierig warm. 25 tot 30 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A7, Zaanstad Hoorn. Daar heb je een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden tussen Purmerend en Avenhoorn. Op de A27, Almere-Utrecht, sta je, of Almere-Gorkum moet ik zeggen. Daar sta je een half uur stil tussen Utrecht-Noord en Lexmond. En op de A50 Arnhem-Oost, drie kwartier tussen knooppunt de Valburg en Bankhoef.
0: Maar Almere-Utrecht, Almere-Gorkum is toch hetzelfde? Het is toch dezelfde kant op?
1: Maar als je zegt Almere-Utrecht en dan vervolgens over Utrecht-Noord en Lexmond hebt, dan is het weer verder.
0: Ja, want het is verder, Gorkum, en Utrecht is dichterbij.
1: Juist.
0: Ja, oké. We zijn heel accuraat, hè, bij het radiostation.

0: bellen met de legendarische Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk. Want hij gaat namelijk het theater in. Met wat? Dat hoor je zo. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Het aantal doden door die zware overstroming van een rivier in Nepal is opgelopen tot 95. Er worden ook honderden toeristen vermist. Voor zover bekend zitten er geen Nederlanders bij. Verpleger in een zorgcentrum voor bejaarden met dementie in Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 sterfgevallen. De politie doet nog altijd onderzoek. De verdachte zit sowieso 2 weken langer vast. Het OM eist een celstraf van 3 jaar tegen de voormalig bassist van de punkband Heideroosjes.
0: Oh.
1: Die zou jarenlang kinderporno hebben gehad. De bassist zei tijdens de zaak dat hij zich diep schaamt en dat hij al een jaar wordt behandeld.
0: Maar dit loopt al een tijdje, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dit is al een tijdje aan de gang.
1: Zeker, nu is dus de celstraf geëist.
0: Ja.
1: Die is 3 jaar, of welke straf het wordt, dat hoor je dan meestal 2 weken later.
0: Jeetje, ja. Maar hij heeft dus wel blijkbaar schuld bekend.
1: Ja, want hij zegt, ik schaam me hiervoor.
0: Ja, dat
1: hiervoor,
0: is zeer kapot schaamt, ja. En terecht ook.
1: Goed, hoe ga ik nu een logisch bruggetje maken naar dit onderwerp?
0: Ja, ik ga het gewoon doen. Okay.
1: Ben jij of ken jij iemand die vreemd gaat? Nou, dan heb ik een nieuwtje dat je zeker wil horen, hou je vast. Mensen die vreemd gaan hebben een grotere kans op een hartinfarct tijdens de seks. Hoe komt dat?
0: Is het ook nog een beetje komkommertijd in jouw jurisdictie?
1: Ah, daar komen geen komkommers aan te pas.
0: Laat ik eerst even jouw vraag beantwoorden. Ben ik iemand die vreemd gaat? Nee. Ken jij iemand die vreemd gaat? Ja.
2: Oh!
0: Nou, maar die werken bij onder andere is dat zo.
2: Oké.
0: Kan niet over uitweiden natuurlijk. Nee, maar ik heb ook niet echt veel vrienden die vreemd gaan en die daar een hobby of een sport van maken. Ik vind het gewoon. Ik zou het vreselijk vinden als mijn vriendin dat zou doen. En ik wil graag iemand behandelen zoals ik ook behandeld word. Dus
1: als jij vreemd gaat, vind je dan ook niet oké.
0: Als ik vreemd ga?
1: Ja.
0: Nee, ik ga niet vreemd.
1: Nee, oké. Maar hoe komt het, denk je, dat je een hartinfarct krijgt tijdens de seks? Als je
0: ik denk dat je ten eerste kapot schaamt. En ten tweede dat je hartstikke gestrest bent omdat je bang bent dat iemand het ziet of ontdekt.
1: Nou, jij kunt
0: wordt
1: je hier goed in verplaatsen, Gijs.
2: Weet jij dit?
1: Ja, ik ben verplaatsen.
0: Ja, dat is wel logisch nadenken. Nee,
1: je hebt meer adrenaline van de spanning. Je hebt natuurlijk dus meer stress ook. En je slaapt slecht omdat je het geheim moet houden.
0: Oh ja.
1: En je hebt je vaak moed ingedronken. Dat is vooral bij de mannen zo. En onderzoekers zeggen ook nog, het komt ook door de lichamelijke inspanning die intensiever is dan iemand gewend is. Met andere woorden, als iemand vreemd gaat,
0: dan heeft hij eindelijk seks of zo.
1: Veel meer zijn best in bed.
0: Ja,
1: ja, dan gaan ze helemaal los. Dan is het geen 2 minuten. Nou, dat alles bij elkaar leidt tot een veel groter risico op een hartinfarct tijdens de seks.
0: Okay.
1: Hebben jullie ook hartproblemen als jullie vreemd gaan?
0: Nee, ik heb geen hartproblemen.
1: Nee,
0: zeker niet. En had jij een...
1: Nou, ik zat dus te denken, als je dus merkt dat je partner vreemd gaat,
0: ja,
1: dan kan je ook gewoon denken, laat hem of haar lekker zijn gang gaan. Met een beetje mazzel eindigt hij in het ziekenhuis.
0: Ja,

0: eigenlijk is het nummer daarvoor gemaakt. Uit 2000 en Don McLean die deed dat eerder al. Aretha Franklin hoorde je ook nog en Think. En dat was dan de Blues Brothers versie. Ja, Roger Taylor, dus de drummer van Queen, die zei ooit dat Radio Love van de Golden Earring een drumpartij heeft die elke drummer wel had willen verzinnen. En toch is die drummer die het verzon gewoon een Nederlander. Die ruim een halve eeuw achter de drum zat bij de Golden Earring. Hij zag zo'n beetje ieder podium, heeft genoeg rock'n'roll verhalen verzameld om complete theaters mee te vullen.
1: Stavelmans Shownieuws.
0: En dat komt heel goed uit, want dat gaat hij ook doen ook. Cesar Zuiderwijk, goedemiddag Cesar.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat fijn om je even... Hoe is het met je? Gaat het lekker?
2: Ja, goed. Ik zit in de zon. Ik heb net mijn eerste witte wijntje ingeschonken. Ja. Maar ik heb er nog niet van gedronken. Dus alles wat ik zeg is nuchter.
0: Oké, nou dat is heel goed. Zal ik het snel doen? Zullen we snel het gesprekje doen met z'n twee? Kun je lekker aan de witte wijn zo?
2: Ja, nee. Ik heb tegen avond nog hoor.
0: Oké, nou heel goed. Al je verhalen had je al gebundeld in een boek. Inmiddels is dat een bestseller geworden. Je gaat er nu zelfs het theater mee in. Had je dat zien aankomen?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
2: Er wordt al zo lang gevraagd om die memoires en verschillende uitgevers die kwamen daarmee. Ik dacht, nee, ik ben nog niet zo ver. En toen kwam Jean-Paul Hek. En het leuke is, ten eerste is hij een drummer.
0: Ja.
2: Dat schept de band. Ten tweede kent hij alle mensen in de business. Dus van... dus in rock'n'roll, zeg maar, Amerikanen, Engelsen. Je kan hem niet betrappen op onwaarheden, zeg maar. Dan staat hij weer met Alex van Helen en dan weer met de Eagles, van die doen de groeten. En dat klopt allemaal.
0: Ja.
2: En laten we weer samenkomen. En dat was dermate leuk, dat hebben we 200 uur volgehouden.
0: Oké.
2: En nou ga ik Jean-Paul zijn memoire schrijven.
0: Ja, natuurlijk. Vol wat hoort wat, toch? Ja, en dan wordt het niet een theatervoorstelling, maar het wordt een theatercollege. Wat moet ik verwachten van een theatercollege dan?
2: Nou, weet je, een college tour is natuurlijk twee mensen die in stoelen zitten en praten met elkaar.
0: Ja.
2: En Stuart Copeland van de police heeft dat ook pas gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Het was in principe heel leuk om die verhalen te horen. Maar wat gebeurt er? Er zijn een paar theaters geweest die hebben zich niet gestoord aan wat wij aangaven.
0: Mm-hmm.
2: Maar die zeiden van ja, leuk, Cesar komt vertellen en spelen. Spelen? Hallo.
0: Dan sta je voor het blok. Ja,
2: nee, maar.
0: En dan moet je spelen.
2: Ja, maar ja, waarom ook niet, joh? Ja. Waarom ook niet? Weet je, het is toch altijd leuk om een verhaal te vertellen en erbij te laten horen wat er aan de hand is.
0: Nou ja, laten
2: we. Dus ik neem gewoon een heel klein drumstelletje mee.
0: Ja.
2: Kinderdrumstel.
0: En laten we duidelijk zijn, ik zei het net hoor, Roger Taylor die heeft gezegd, dit zou elke drummer wel willen voorzien. Dat is natuurlijk de riff die je gemaakt hebt natuurlijk in Radio Love.
2: Ja, ja.
0: Ik heb zelf een elektronisch drumstel. Ik drum helemaal het schompers, maar dit is nou net het enige wat ik niet voor elkaar krijg om te drummen. Omdat het gewoon fucking moeilijk is.
2: Nou, dan kom je toch een keer langs.
0: Nou, dan kom ik een keer langs. Dan gaan we dat bij deze spreken.
2: Bij deze. En dan kom sowieso in het theater kijken. Want we doen een stuk of 20.
0: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Dan gaan we dat. Niet elke avond is hetzelfde dus. Mag ik hieruit concluderen.
2: Nee. Kijk, we hebben toen het boek uitkwam iets van 15 boekhandels en bibliotheken, grote zaken, waar steeds wel een paar honderd man was, hebben we gedaan. En niet één avond was hetzelfde. En
0: nee.
2: Dat komt omdat Jean-Paul een hele goede interviewer is en vragensteller en een journalist natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus elke avond was anders. En hij peurt toch gewoon weer steeds andere verhalen uit je.
0: Dus hij kietelt jou ook zo dat er dus echt weer dingen naar boven komen waar je dus eerder niet aan gedacht had.
2: Ja. Nou, misschien wel aan gedacht, maar niet in het boek zijn gekomen.
0: Want precies.
2: Met alle respect, Barry heeft natuurlijk een fantastisch boek gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je alles eruit laat wat de weg naar de ijskast en we nemen er nog eentje, dan wil je een refill. En dan sluiten we de avond af met een wit wijntje. Ja, als je dat eruit haalt, dan heb je de helft.
0: Ja.
2: Ja, maar je kent Barry, ja.
0: Maar één ding wil ik nog even weten, César. Is er één Golden Earring verhaal waarvan je nu al denkt, als die gozer daar nog één keer naar vraagt, dan gooi ik echt een bekken naar zijn hoofd toe?
2: Nee. Kijk, we zijn natuurlijk geen... geen beesten geweest, om het zo maar te zeggen. Weet je wel, seks, drugs, rol, ja. Ja, seks, thuis. Nee, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Het
2: is van ons niet. Het is niet gebeurd, dus heb je er ook geen verhaal over.
0: Ja. Inmiddels 78 jaar ben je.
2: Ja.
0: Vind je het vervelend of niet?
2: Nee, helemaal niet, man. Ik amuseer me kostelijk.
0: Oké. Nou, vanaf volgende
2: week. Ik speel met Rinus vrij regelmatig, ook met de Clarks. Ja. De Golden Earring Tribute Band.
0: Ja.
2: Misschien doe ik wel aan de tribute mee. Battle of the Bands met Rinus.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Vanaf,
2: dus alleen even heen en weer rennen van de jurystoel.
0: Ja, ik weet niet of je... Nou, dat ga je nog wel volhouden. Je hebt nog zoveel energie. En ik kom zeker binnenkort even bij je kijken. En dan moet je het mij echt een keer uitleggen hoe dat gaat. Vanaf volgende week kunnen we het allemaal zien en horen in theaters door het hele land. Tickets zijn verkrijgbaar via ntk.nl. César Zuiderwijk, altijd fijn om je te spreken.
2: Oké, man.
0: Fijne middag. Geniet van de wijn.
2: Hoi. Hoi.

0: Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Martijn, maar wij draaien deze plaat af en toe nog wel eens hier op Radio 10. Maar als je dan vlak daarvoor de drummer van dit nummer hebt gesproken op de radio, is toch een soort andere dimensie wat je dan hebt, toch? Ja, beste drummer Cesar Zuiderwijk, beste drummer misschien wel ter wereld, vind ik dan. En hij was de drummer van de Golden Earring, Radar Love. Hij staat binnenkort in het theater en dat kun je binnenkort ook zelf allemaal meemaken. Goed, we hebben straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het is toch nog onduidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn bij die overstroming in Nepal. En op een veiling in Amerika is een Porsche van de Nederlandse politie verkocht voor een recordbedrag. Hoe is het meteen?
0: Je gaat niet vertellen nu.
1: Nee, bewaar hem even.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement.

0: net een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
5: Het is gekkenhuis bij Leen.

0: Bakker.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Alweer 5 uur, gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Het dodental van de zware overstroming in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde dus alles weg. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in Amerika een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over sociale mediaverslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden die zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. Opletten voor wie Gorgonzola heeft gekocht bij de Jumbo. In die kaas met de naam Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria-bacterie zitten.
6: Och jeetje.
7: Als je het eet kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om van die blauwe kaas met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En een nieuwtje over een originele Porsche 911 Targa van de Nederlandse Rijkspolitie. Mm-hmm. Die heeft geschiedenis geschreven op een Amerikaanse veiling.
6: Nou, dat waren de coolste politieauto's die er bestonden.
7: Zeker,
6: vroeger.
7: Die
6: waren zo tof.
7: Wilde je vroeger bij de politie natuurlijk.
6: Absoluut.
7: Bracht ruim $250.000 op. Daarmee is de duurste Porsche 911 politiewagen die ooit op een veiling is verkocht.
6: Ja.
7: De witte Targa met opvallende oranje strepen werd van 1989 tot 1995 gebruikt. Vooral omdat hij zo handig is, zei de politie in de jaren 90 bij het klokhuis.
8: Als je naar de ongevallen moet, dat moet heel snel gaan.
9: Waarom zitten jullie bij weer en wind in die kou met zo'n open dak?
8: Je hebt nu wel met een open dakje meer contact met de weggebruikers. Nou, je kan aanwijzingen geven en je kan bijvoorbeeld met vrachtwagenbestuurders die wat hoger zitten, het oogcontact wat je dan hebt, kan je zeggen, joh, pas op, even rustig aan.
7: Ja, dat kan ook in een dafje met een open dak. Maar het was dus echt niet omdat die agenten heel erg kikten op hun eigen Porsche natuurlijk.
6: Ja, maar het enige nadeel wat ze wel hadden, ze hadden zo'n Willempie-helm.
7: Ja, dat moest. En
6: dat, van die, ja, dat was heel raar.
7: En zo'n witte politiejas. Nou, de koper van deze politiepors krijgt ook 2 van die witte politiejassen en een paar van die speciale politielaarzen.
6: Maar geen helmpje dan?
7: Nee, je krijgt
6: geen helmpje erbij. Ah, dan hoef ik hem niet.
7: Nee, je bent ook al te laat.
6: Ik wil het helmpje.
7: Ja, hij is ook al verkocht, Gijs, dus dat gaat er niet meer worden. Het Radio 10 weer vanavond en vannacht droog. Temperaturen van uiteindelijk 14 tot 18 graden. Morgen misschien eerst wat regen, onweersbuitje. Maar daarna droog, vrij zonnig en broeierig warm. 25 tot plaatselijk 30 graden.
6: Nou, ik had het niet verwacht.
7: Nee.
6: Nog.

0: Het is op de Nederlandse wegen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Heel erg druk helaas. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Een half uur vertraging door een ongeluk tussen knooppunt de Hofvliet en Rijswijk. Op de A7 sta je een uur stil tussen knooppunt Zaandam en Avenhoorn. Eén rijstrook is dicht omdat er olie op de weg ligt. En op de A15 richting Nijmegen is de weg tussen knooppunt Valburg en Bemmel helemaal dicht door een ongeluk. Zorgt er in ieder geval voor dat je 20 minuten later thuis komt.
0: Wel olie die juist voor zorgt dat je zo lekker doorglijdt. Dan kun je lekker door.
1: Ja, en zo de berm in, denk ik.
0: Ja, precies. Dus dat was ook een grapje.
2: Oh,
0: de bedoeling dat het ook een grapje.
1: Jij maakt geen grapjes.
0: Je hoeft er niet serieus op in te gaan. Oké, nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. We gaan zo lekker jouw werkdag afsluiten. Kun je ook de file in met Abba en Mamma Mia.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu houden, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: Fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: het hoort, is ook jouw werkdag voorbij.
1: Gijs. Gijs. Op. Gijs. Op.

is tussen Zaandijk en Avenhoorn. Ja, veel sterkte daar. Ja, en die kijken er al maanden naar uit, hè. 19 november, daar kijk je naar uit. Want dan komt de game GTA 6 uit. Grand Theft Auto nummer 6. De opvolger van, natuurlijk, nummer 5. Maar ondanks dat de ontwikkelaar alles op alles zet om alles zo lang mogelijk geheim te houden, heeft een hacker nu alles op straat gegooid. En of die hacker nou een held is of een lafaard, dat vertelt gamekenner Martin Verschorens zo allemaal.

Force en Nelly Furtado hoorde je daarvoor. De gebroken stringetjes. Maar dat klinkt heel raar als ik het de gebroken stringetjes noem. Ik heb een heel ander idee. Broken Strings, zo heette dat nu.

0: al jaren geheim gehouden. En nu? Nu heeft een hacker het spel in handen gekregen. En deelt hij alle details gewoon met de buitenwereld.
1: Crimineel, actueel.
0: Ja, en dan vraag eens meteen, hoe krijgt een hacker nou in hemelsnaam die grootste game release van de komende 10 jaar in handen? En hoe groot zijn de gevolgen? Nou, daar kan hopelijk gamejournalist van ID.nl, Martin Verschoor, antwoord op geven. Is het ID.nl of ID.nl? Wat moet ik zeggen, Martin, eigenlijk?
2: Goedemiddag,
0: Gijs. Goedemiddag, Martin.
2: Gewoon lekker op zijn Nederlands ID.nl.
0: Martin, wat fijn om jij van de telefoon te hebben. Hoe gaat deze hacker nou in godsnaam te werk? Hoe krijgt hij dit voor elkaar?
2: Ja, goede vraag. Als ik het had geweten, dan had ik hem misschien ook al gepakt en had ik ze kunnen helpen. Maar niemand weet het, hoe die hieraan komt.
0: Nee.
2: En nou, Rockstar heeft eindelijk vanmiddag ook pas iets gemeld van, hey, dit is wel heel erg vervuilend. Als je wat herrie op de achtergrond hoort, er komt iemand met een gigantische kar voorbij rollen. Ik sta hier op een gamebeurs.
0: Okay.
2: Er zijn hier heel veel mensen.
0: Ja, geen probleem.
2: Ja, dat gebeurt wel eens. Hè.
0: Ja.
2: We hebben allemaal geen idee hoe dit is gebeurd en hoe dit had kunnen gebeuren. Want Rockstar, ja, we kennen ze van de Grand Theft Auto games.
0: Ja, Rockstar is eigenlijk de producent van de game, hè? Dat is de ontwikkelaar.
2: Ja, en als je binnen wilt komen bij Rockstar, dat is zo goed als onmogelijk. En
0: okay.
2: Hoe dit is gebeurd, niemand weet het.
0: Nee,
2: het is
0: dus
2: ongelooflijk.
0: Je zou bijna zeggen, het moet vanuit binnen uitgekomen zijn, blijkbaar.
2: Ja, daar zijn we aan het speculeren, dus we weten het niet. Dus iemand kan bijvoorbeeld via een externe cloud service misschien naar binnen zijn gehackt, of misschien een extra medewerker die nog een beetje boos is. We weten het niet. En misschien dat we er over een paar jaar pas achterkomen als de film uitkomt over dit hele gebeuren.
0: Ja.
2: Want dit is wel groot. Want misschien dat mensen nu zitten te luisteren, ja, het gaat toch over een computerspelletje?
0: Mm-hmm.
2: Nee, we hebben het hier niet over een computerspelletje, Gijs. We hebben het hier over de grootste entertainment release van de komende 10 jaar.
0: Ja.
2: En als Michael Jackson vanavond uit de dood opstaat en een nieuw album maakt en die meteen release, dat gaat niet zo groot zijn als deze release.
0: Ja.
2: Dit is immens. De wereld staat straks stil als deze game uitkomt. Bedrijven gaan dicht, mensen zijn een week offline om alleen deze game te gaan spelen.
0: Ja,
2: zo groot is dat.
0: Ik heb op een of andere manier het gevoel dat het je echt iets doet, Martin, of niet? Ja,
2: nee,
0: dat ik...
2: Je reageert... Ik probeer
0: jou
2: te duiden hoe groot het is.
0: Ja, nee, maar dat hoef je mij niet uit te leggen. Want ik weet, het is niet een spelletje, het is een game. Het is eigenlijk de game waar wij al jaren op zitten te wachten. Want ik wil natuurlijk ook dolgraag weten, wat krijg ik allemaal te zien in die game? En wat voor dingen, wat we nog niet wisten, heeft de hacker nu onthuld?
2: Ja, hij heeft ongeveer al, of hij, of de groep, we weten niet of het een enkeling is of een hele groep.
0: Mm-hmm.
2: Die heeft elke dag sinds 18 augustus heeft hij een gameplay video gedeeld. Dus daarin zien wij deze persoon of de groep dus echt de game spelen.
0: Mm-hmm.
2: En daarin zien we onder andere de grote open wereld waar de game zich afspeelt in een fictief Florida. En zie je ook meteen de schaal. Ook heeft hij een afbeelding van de map, oftewel de kaart waar de game zich afspeelt, heeft hij gedeeld. En dan zie je ook al de schaal en wat je straks allemaal kan doen. Nou, heel veel mensen hebben ooit wel eens GTA 5 gespeeld. Dat speelt zich af in het fictief Los Angeles. En als je die game ooit hebt gespeeld en je pakt het vliegtuig naar Los Angeles, je stapt eruit, dan weet je precies hoe je van het vliegveld naar Santa Monica de pier daar gaat komen. Want de route is hetzelfde. Ja, en nu is het gewoon niet alleen de stad, maar heel Florida. Met daarin dus onder andere Miami, maar ook de moerassen daaromheen. Dus dat wordt immens groot. En waar Rockstar heel goed in is, en waar ze altijd heel goed in zijn geweest, zijn hele kleine details aanbrengen in die videogame. Want zoals jij net al zei, je hebt vrije keuze om te gaan en te staan waar je wil.
0: Mm-hmm.
2: Daarin wordt wel een verhaal verteld. Maar als je zegt van, nou, ik laat het verhaal even links liggen, ik pak een auto of pak een fiets en ik ga even linksaf in plaats van rechtsaf, kun je daar allemaal kleine dingen ontdekken. En ze hebben een paar jaar geleden hebben zij Red Dead Redemption 2 uitgebracht. Dat is een cowboy game.
0: Ja.
2: En daarin kon je op een paard rijden.
0: Ja,
2: dat is hartstikke leuk. Want dat doen cowboys natuurlijk.
0: Dat
2: paard loopt af en toe wel eens door de sneeuw.
0: Ja.
2: Als je dan inzoomt op de ballen van het paard, Gijs, moet je gewoon een keer voor de lol doen, dan zie je de ballen van het paard

0: zitten erin.
1: Ja.
0: En we zijn nu dus alweer een aantal jaren verder.
1: Ik weet dat je heel veel dingen... Maar ik wil nog even wat van je weten, Martin. Want weten we zeker dat dit de echte game is? Want als niemand deze game nog heeft gezien... dan weet je ook niet of dit echt is. Misschien heeft de AI dit wel bedacht.
0: Ja, dat is dus natuurlijk al steeds de vraag. Want de afgelopen periode lekte tussen aanhalingstekens er steeds beelden van GTA 6. Die waren overduidelijk nep. Ja. Maar nu was Rockstar wild om zich heen aan het slaan om die beelden zo snel mogelijk offline te krijgen. En ze hebben vanmiddag ook gereageerd dat ze er zelf helemaal kapot van zijn. Ze zijn, zoals zij zeggen, heartbroken dat deze beelden online zijn gekomen. Want dit is niet de manier hoe zij de game willen laten zien.
1: Nee.
0: Want ja, het is, wat we krijgen te zien is een oude versie van de game. Die waarschijnlijk al meer dan een jaar oud is. Dus ze zijn nu al veel verder. De game ziet er veel beter uit. Speelt veel beter. En er zit zoveel compressie overheen. Er zitten allemaal lelijke crypto-logo's in. Ja, dit is niet de manier hoe je als uitgever jouw product wil laten zien.
1: Maar hacker of niet, je wil hem toch hebben, hè?
0: Ja, wij wachten gewoon met z'n allen netjes tot 19 november. En dan ogen dicht met wat er allemaal lekt op het internet. En dan straks gewoon van de volledige game echt genieten. Gewoon fijn nemen. Jij ook, Gijs. Gewoon even zwart op de zender. En we gaan gewoon lekker spelen.
1: Oké, ik ga het s'avonds om 7 uur doen. Game-deskundige Martin Verschoor. Dankjewel, hè.

0: Miami Sour Machine. Heb jij het wel eens gespeeld, Martijn, of niet?
1: Nee.
0: Heb je het nooit gespeeld?
1: Nee, ik vind het een heel raar idee. Nee.
0: Jij wel, toch?
2: Ja, hè? Ja. Ik heb vrij 19 november.
1: Ja. Ja. Ik ga het vrij nemen, hoor. Ik snap dat niet.
0: Nee, hoor, nee, maar mijn zoon, die speelt het ook. Maar die rijdt helemaal niemand dood. Maar die gaat wel heel netjes auto's inparkeren.

0: zit erin.
1: In Berlijn zijn meer dan 1000 huishoudens geëvacueerd vanwege een oude bom. En over geen enkel artiest bestaan zoveel maffe verhalen als over Dolly Parton, die gisteren overleed.
2: Ja.
1: Wat weet jij eigenlijk van Dolly Parton? Dat checken we zo even.
2: Oké, ik ben benieuwd.
3: Nog 5 dagen.
4: Hey Jeroen.
5: Hey Jan-Willem.
4: Heb jij je wekker al gezet?
5: Ik heb mijn wekker nog niet gezet, maar het scheelt niet zo heel veel.
4: Nou, zo opschieten. We beginnen maandag al, hè?
5: Ik heb er zin in.
4: Tot maandag.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
20: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH terra kleintje sojadessert 2 plus

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, hey, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Goedemiddag, droog is het, ook vannacht. Temperaturen uiteindelijk 16 graden. Morgen eerst een buitje, klein buitje, daarna zonnig en warm 25 tot 30 graden. Wauw. En waar staat het stil? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
9: Goedemiddag op 75 plekken. De A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A7 een uur, omdat er olie op de weg ligt tussen knooppunt Zaandam en Avenhoorn. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht.
8: Oké, nou heel veel sterkte. Ik beloof het je elke dag en ik doe het ook. Blijf gewoon lekker bij je totdat de file voorbij is. We gaan zo proberen om de file wat draaglijker te maken met de top 4000 in 40 seconden. Dat allemaal straks. Misschien kun je wel meespelen. Als je het aandurft. Maar dat allemaal straks. Eerst hebben we het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen of er in Nepal Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn na de zware overstroming daar. Het dodental staat inmiddels op 95. Onder andere honderden toeristen worden nog vermist. In Berlijn zijn de bewoners van bijna 6000 huizen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een vliegtuigbom van 100 kilo. De hulpdiensten weten nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En sociaal mediabedrijf Meta heeft een schikking voor miljarden getroffen. Het werd er in Amerika van beschuldigd zijn Facebook- en Instagram-apps expres verslavend voor kinderen te hebben gemaakt.
8: Nou, hoe kom je daar nou bij?
10: Nou ja, Meta zegt, ja, we hebben het niet gedaan, maar we gaan er wel maatregelen tegen nemen.
8: En we gaan schikken voor een paar miljard.
10: Ja, we hebben het niet gedaan, maar we gaan er wel wat tegen doen.
8: Ja. Dat kan toch niet ook gewoon? Ja. Maar dit is toch... Zelfs een kind, nou ja, die begrijpt het nog niet, maar die ziet het wel. Je wordt toch verslaafd eraan? Ja.
10: Gijs, ja. Gisteren Martijn. Is een ware muzieklegende overleden. Dolly Parton schreef vele duizenden hits, ook voor anderen, speelde in films.
8: Ik hoorde het gisteren, ik zat in de auto, ik reed naar huis toe en ik hoorde het op het nieuws. En ik schrok er ook al een beetje
10: van. Ja, je was niet de enige. Een van de eerste feministen, ze had haar eigen attractiepark, Dollywood.
8: Ja.
10: Ze had een miljardair kunnen zijn, maar dat gebeurde niet, want ze gaf heel veel geld weg aan goede doelen.
8: Zeker.
10: Wat weten jullie eigenlijk van Dolly Parton?
8: Ik denk minder dan dat je denkt. Maar Robin, weet jij veel van... Jij hebt alle Dolly Parton boeken, toch?
9: Staan, zeker. Die staan wel een beetje te verstoffen. Maar
8: okay.
9: Nee, ik weet wel wat, denk ik.
10: Ik heb hier een paar gekke feitjes die jullie misschien als radio-liefhebbers wel kennen.
8: Ben benieuwd.
10: Dolly Parton deed ooit stiekem mee aan een Dolly Parton lookalike wedstrijd. Het waren allemaal drag queens, dat zat zij tussen.
8: Ja.
10: Op welke plek eindigde zij?
8: Ja, volgens mij op de derde of vierde plek.
9: Nee, laatste, denk ik.
8: Of laatste, sowieso.
10: Eén na laatste.
8: Ja.
10: Zat in de buurt.
8: Ja, ze heeft... ja, dat is een goed verhaal, is dat.
10: Heerlijk, toch? Ja. Een paar jaar geleden hielp ze bij de bestrijding van corona. Hoe heeft zij dat gedaan?
8: Goede vraag.
9: Dat zijn niet met mondkapjes.
8: Dat heb ik wel geweten. Maar
10: ze heeft een miljoen dollar voor onderzoek gegeven. En dat leidde tot het maken van een van de eerste coronavaccins.
8: In het
10: wereldberoemde nummer 9 to 5 hoor je dit geluidseffectje. dat getik.
9: Ja, ik weet wat er vraag komt.
10: Wat is dat?
8: Een typemachine? Ja,
9: nee, dat is dus geen typemachine.
8: Of een telexmachine.
9: Dit zijn de nagels van Dolly Parton.
8: Oh! Ik dacht ja. En dat dingetje, dat lijkt alsof het een typemachine is.
10: Ja, dat is wel echt een typemachine. Maar zij zat bij de opnames van de film 9 to 5. En toen dacht ze, ik heb nu geen muziekinstrument. Doet dat met mijn nagels.
8: Oh.
10: Robin zit heel veel op TikTok, hoor ik
8: ja,
10: al.
8: Ja, ja, ja, ja. Dat stond in hoofdstuk 34.
10: Ja, ze legt het zelf ook nog even uit.
7: And I would tape my nails. Can you hear that?
9: Ja, ja, ja.
7: But anyway, it sounded like a typewriter.
10: Ja, het staat like a timebrider. De meeste zangers verstoppen de accu van hun microfoontje in hun achterzak. Maar bij Dolly kon dat natuurlijk niet.
8: Nee.
10: Die kleren zaten veel te strak. Waar verstopte zij die best wel grote accu?
8: Ik denk in haar, aan haar.
10: Die verstopte ze in haar pruik inderdaad.
8: Ja, wow.
10: In elke pruik zat een apart vakje speciaal voor dat accupak. En het haar was zo hoog dat het nooit opviel. Veel mensen dachten, zit vast tussen die grote borsten van haar.
8: Ja, maar dat hoopte iedereen natuurlijk, maar dat was niet zo. Nee, maar dat heb ik ergens gelezen.
10: Wat goed zeg.
8: Ja, dat,
10: jullie zijn echt goed op de hoogte. Nog één feitje?
8: Ja, nog eentje.
10: In 2046, op haar 100ste geboortedag, komt er nog een nieuw nummer van haar uit. Mm. Dat ze in een tijdscapsule heeft gestopt.
8: Oh.
10: Het heet My Place in History. Dus over 20 jaar, Gijs, hoe oud ben je dan?
8: Dan ben ik net 60, dus

seconden tijd uit de top 4000. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. Je kunt je kwalificeren dus door de volgende vraag goed te beantwoorden. Uit welke Nederlandse stad komt de Frank Boeijen Groep? Uit welke Nederlandse stad komt de Frank Boeijen Groep? Nou, heb jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgd.

0: gaat mee met het Voort Songfestival. Als wij überhaupt ooit nog een keer meedoen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Het zou kunnen zijn als Dolly Parton haar nummer uitbrengt over 20 jaar. Dat Davina Michel dan ook haar nummer uitbrengt bij het Songfestival. Dat zou kunnen. Goed, we gaan spelen met iemand met een geweldige naam. Zijn naam is Gijs en hij komt uit Sint-Michels-Gestel. Gijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, 31 jaar. De vraag was uit welke Nederlandse stad komt de Frank Boeijen Groep. Dat is natuurlijk...
2: Nijmegen.
0: Nou, hartstikke goed. Dan mag je meedoen. Wat fijn.
2: Nou, fijn. Ja,
0: ja, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want anders ben je er veel te veel tijd mee kwijt. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen en dan weet je ook dat het fout is.
2: Ja.
0: En als het lukt, binnen 40 seconden heb je 100 euro te pakken. 100 euro aan thuisbezorgde goed. En dat kun je vanavond lekker in Nijmegen... Nee, sorry, daar komt Frank Boeijen vandaan. In Sint-Michels-Gestel kun je dat kapot slaan.
2: Ja.
0: Maar dan moet je eerst nog even die 10 platen raden. Nou, wij zitten met z'n allen hier. De hele middagploeg.
3: Hallo! Ja.
0: Nou, wij zitten lekker... Wij zitten met je mee te leven, natuurlijk, hier op je achterbank. En ik hoop dat je het goed gaat doen. Want het is al een tijd geleden dat wij die 100 euro hebben weggegeven. En dat zou ik heel vervelend vinden. Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Oké, Gijs, ik wens je heel veel succes. Daar gaat-ie.
2: Linda. Frank
0: Boeijen Groep, heel goed. En Linda, ik heb er nog één.
2: So Incredible.
0: Ja.
2: Ilse de Lange.
0: Ilse Delanger, zoals ze eigenlijk heet. Dit is fragment nummer 3.
2: I will always love you.
0: Ja, van...
2: Whitney Houston.
0: Ja, precies, ja. Goed, I will always love you. Ik heb er nog één.
2: For service and devotion,
0: dat was Dolly Parton, ja.
2: Ja,
0: 9 to 5. We hebben het net toch laten horen, met de nagels. Waar ik nu eventjes mee op mijn borst aan het krabbelen ben. Oké, je hebt er inmiddels 3. Je moet er nog 7. En je hebt nog 32 seconden over. Hier is de volgende.
4: Een oceaan.
0: Oceaan, heel goed. Van Bakoen. Ik heb er nog één.
2: I love rock and roll.
0: Ja, weet je ook van wie toevallig?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Joan Jett en de Black Hearts. Vind ik altijd zo lekker om even te zeggen, dus daarom vroeg ik het aan je. Oké, inmiddels heb je er 5 en je moet er nog 5. En je hebt nog 27 seconden over. Dat is nog meer dan de helft.
2: Nou, gaat goed.
0: Ja, gaat heel goed, Gijs. Dit is het volgende fragment. Let goed op.
4: Toon de liefde, haar ware gezicht.
2: Dijk. Stil in mij.
0: Ja, dus niet van de dijk, wel van Dikhout. Van Dikhout.
2: Ja.
0: Dit is de volgende. Was misschien lastig. Cold Heart. Remix is het. Jongens, ook verkouden. Elton John en Dua Lipa, die hebben het gemaakt. Ik heb er nog eentje voor je. It's raining again. Ja, klopt. Ja, je zegt het heel verbaasd, maar zo heet het nummer. En dat is van Supertramp. Heb je hem nooit van gehoord?
2: Ja, ik ken hem wel, maar
0: hij staat, het is heel goed. Hij staat hoog in de top 4000. 7 heb je er goed. 3 moet je er nog. 11 seconden heb je nog over. Ik zou een beetje vaart maken. En hier is de volgende. Je hebt gepast, hè? Toch?
2: Ja.
0: Band-Aid. Do They Know It's Christmas? Ik kan me zo goed voorstellen. Het ligt op het puntje van je tong. Ik zou We Are The World, zou ik zeggen dan. Weet je, dat zit zo dicht bij elkaar. Nou helaas, je moet er nog steeds nog 3. En je hebt nog 6 seconden over. Hier is het volgende fragment.
2: Get the jiggy with it.
0: Ja, heel goed, van Will Smith. Zo ga je lekker. Nog 2. Dit is misschien wel de ene laatste. Spandau Ballet en Gold. Je moet er nog steeds 2. Hier is de volgende.
2: Sex on the beach.
0: Ja, van Teaspoon.
3: Oké.
0: Je maakt het wel heel spannend, Gijs. Dat weet ik. De meeste Gijzen maken het allemaal heel spannend in de wereld. Maar 1 seconde. En je moet dan binnen 1 seconde de laatste artiest raden. Dan heb je die 100 euro te pakken. Nou. Ik ben heel benieuwd of dit jouw laatste is. Of misschien dat het net niet lukt. Daar gaat-ie. Wat had je gezegd?
2: Ja, here she goes.
0: Je moest er zo lang over nadenken.
2: Eén seconde, dat
0: lukte helaas niet. Nou, ik moet je helaas teleurstellen, maar ik heb wel ander leuk nieuws voor je. Je krijgt de Gijsblokjes, die komen zo snel mogelijk naar je toe. Dan drijf ik lekker in je glas. Yes. En dat is jouw naam eigenlijk ook, hè? Dus dat is hartstikke goed.
2: Ja.
0: Ik vond het leuk dat je meespeelde. Fijne avond.
2: Ja,
0: oké, dank je.

0: zijn ze gaan hemelen, als het ware. Kenny Rogers al is wat eerder. En dat, dat komt van vergeetachtige Jan. Dat zat in Sesamstraat. En dan werd er iets gevraagd. En, ken je dat nummer nog van Dolly Parton? Vergeten. Sorry, daar moest ik dan aan denken. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Er zijn werkstraffen geëist tegen actievoerders van Extinction Rebellion. En ben jij of ken jij iemand die marathons loopt? Och. Dan hoor je zo meteen iets waar je waarschijnlijk nogal verbaasd over bent.
0: Ja. De last van je hart krijg je dan toch?
1: Nee, dat is iets anders.
0: Oké. Okay. En dit hoor je.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie en reisorganisaties. Volgens het ministerie is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van die zware overstroming. Het officiële dodental staat nu op 95. En onder andere honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester die demonstratie had verboden. Op beeld in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg en een afrit stilzetten. In Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel. En daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. Iets te veel luculuk gezien. En in 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En ik heb een nieuwtje over de marathon van Den Haag. Die is pas in november, maar het parcours wordt nu al uitgezet. Dat is hele klus. Omroep West ontdekte iets bijzonders. De marathon in Den Haag is niet de exacte 42 kilometer en 195 meter.
0: Is het langer of korter?
1: 42 meter langer. De reden is, veel hardlopers snijden stukken af. Dus dan toch aan een afstand te komen.
0: Oh, dat wordt gecompenseerd. Ja, Robin is er één van.
1: Ja, dan moeten dus de goede onder de slechte leiden. Mm-hmm. Elke kilometer tellen ze er een meter bij op. Ja, daar komt dus een type zoals Robin. Voor wie denkt, ik word sowieso voor de gek gehouden, want de afstand op mijn horloge die klopt nooit met wat er staat aangegeven. Mm-hmm. Dat is niet zo.
2: Het ligt aan de satellieten. Kijk, de signalen van die satellieten worden weer kaatsen door de gebouwen. Dus de informatie die je op je horloge krijgt is nooit accuraat.
1: Ja, dus wat zij schrijven klopt wel. Er wordt ook geen GPS gebruikt door de organisatie. Nee, de precieze afstand wordt gecheckt met een ouderwets tellertje op een fiets.
0: Maar ik heb de marathon wel eens in 47 minuten gelopen. Maar iedereen die zei, dat kan helemaal niet, maar dat lag gewoon aan de satellieten.
1: Dat
0: is het. Ja, dus ik heb dat wel. Het staat gewoon
1: in. Heb je nog nooit 300 meter zien lopen?
3: Staat ik heb jou überhaupt nog nooit zien lopen. Dus.
1: Ja, ik loop meer dan jullie. Het radioteam weer. Het is droog ook vannacht. De temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 16. Morgen periode met zon. Misschien eerste regen of onweersbui. Broeierig warm morgen. 27 tot misschien wel 30 graden.
0: Hij maakt 15.000 stappen per dag met zijn rolstoel. Hè? Dat is echt knap.
1: Die uitvlakken.
0: Ja, heeft hij ook zo'n tellertje. 1, 2, 3, 4.
3: En boos jongen op die kralen die jullie deden. Oh.
0: Een hele sterke duim. we gaan even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
4: Goedenavond. Hallo. Nog op 38 plekken. Op de A7 is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Wel nog een uur vertraging tussen Zaandijk en Avenhoorn. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 3 kwartier... door een ongeluk tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En op de A27 Utrecht. Daar is de weg tussen Lexmond en Werkendam dicht voor zwaar vrachtverkeer. Dat weet je natuurlijk. Maar dat levert iedereen een half uur vertraging op.
0: Oké, nou kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven lekker bij je met onder andere Starship. En We Built This City, The Bee Gees Nights on Broadway. Ga ik ook voor je draaien. En heb jij nog een goed vergeten liedje? Een plaat die al heel lang niet meer gedraaid is op de Nederlandse radio. En die niet volgens jou vergeten mag worden. Denk daar even over na. Kun je zo bij mij kwijt. Binnen een paar minuten.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: maandag. Nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter.
1: Morgen.
0: Radio 10.

0: Het is 14 minuten over 6. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Zitten wij gewoon lekker. Ja, ik doe even mee omdat Lisanne er niet is vandaag. En Rick is er ook niet. Rick ligt nog eventjes in de lappenmand.
1: Gewoon hier helemaal zo leeg is het.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, maar we hebben het wel leuk, hè, met z'n drieën.
1: Het is veel leuker dan
3: harde kern.
0: Ja,
3: dat is het.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, precies. We gaan straks vuurwerk naar elkaar gaan. Dat lijkt ons een heel goed idee. De wielerkoers La Vuelta is in volle gang. En ondanks dat er amper Nederlanders meerijden, is de koers dit jaar allesbehalve saai. Want toen de etappe van afgelopen maandag gestaakt werd vanwege noodweer door de Pyreneeën, moesten de renners schuilen bij een hotel. Nou, dat heeft Martijn al verteld toen. Hotelmedewerkers met stapels handdoeken voor kleumende wielrenners die probeerden te schuilen en zich op te warmen. Ja, echt kleumende wielrenner, want buiten was het parcours wit van de hagelstenen, dus die hulp was zeer welkom. En als dank heeft de Deense renner Magnus Kort een review achtergelaten. 7/7 sterren, zegt hij. Nou, dat vind ik wel sympathiek van Magnus. Magnus. Zeg ik dat goed, Martijn?
4: Ja.
0: Magnus, oké. En een mooie reclame voor het hotel natuurlijk. Blijken wielrenners dus toch niet zo erg te zijn, hè?
5: Dat zijn klootzakken, hè. Alleen zijn ze oké, maar vanaf dat die in groep zijn, hè. Ten eerste, koopt een bel. Ik heb eens onze wielrenner gevraagd waarom heb je eigenlijk geen bel. Ja, dat is voor het gewicht van de fiets en een aerodynamica. Die had zo'n pens, hè. Ik denk allemaal als ze eruit zien gelijk Tom Bonen, maar ze zien eruit als een zak bonen.

0: bij het optreden van Ray in de Ziggo Dome. Andere mensen die bijvoorbeeld naast mij zitten, die is daar wel geweest. En het schijnt nog live veel beter te zijn.
1: Vergeet me niet.
0: Maar wat een goede zanger deze is.

0: En stel je voor, je bent als hoogbejaarde van je oude dag aan het genieten. En ineens kruipt er allerlei ongedierte over je bed.
1: Och, nou,
0: dat absurde verhaal hoor je zo meteen.
1: Oké. Okay.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
5: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop... in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Het is gekkenhuis bij Leen.

0: Wakker.nl. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hand.

0: focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht droog. Nachttemperaturen 16 graden. Morgen eerst een buitje, daarna zonnig. Erg warm, 25 tot 30 graden.

0: stil. Staat het nog stil? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Hoor je zeker nog op 26 plekken. De drie langste files die geef ik je. A2 Utrecht en Bos. Een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A4 richting Rotterdam ook een kwartier tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoerpolder. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een half uur tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht.
0: Dat zijn er best wel

0: dat zou natuurlijk ook fijn zijn. En denk even aan je vergeetmijnietje. Die kun je nog steeds bij mij kwijt. Binnen een kwartiertje hoor je hem op de radio. Misschien is die wel van jou. Dat zou mooi zijn. Maar eerst het nieuws, want het is alweer 6:30. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. In Nepal worden na de zware overstroming veel meer toeristen vermist dan eerder werd gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Over Nederlanders is niks bekend. Het officiële dodental in Nepal staat op 95. De opgepakte verdachte voor de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een man uit Tegelen, dat is uit de buurt, meldt de politie. De dode vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden. En de Britse acteur Tim Curry is overleden, vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show in de jaren 70. En hij was natuurlijk de enge clown Pennywise in It. En hij speelde ook in veel musicals. Ja. Tim Curry was 80 jaar.
0: Ja, en het was een hele bijzondere persoonlijkheid. Hij zat ook in Monty Python, in Spamalot. Dat heeft hij ook gedaan. En daar is hij ook best wel bekend mee geworden. Maar hij was vooral in de jaren 80, 90 was hij zo'n leuke boef.
1: Ja,
0: was
1: met die. Een heel lang gezicht had hij.
0: Nou, dan weet ik wie je bedoelt. Ja, een heel lang gezicht. Ja.
1: Misschien helpt het. Ja. In een appartementencomplex in Eindhoven worden bewoners al weken geteisterd door ratten.
0: Oh, godverdomme.
1: De knaagdieren die knagen alle spullen en poepen en plassen alles onder ook.
2: Dit is op het bed. Tafel liggen, keutels, op de stoel, op het aanrechtblad.
1: Ja, een van de bejaarde bewoners was doodsbang voor de ratten die ze ook door haar kamer zag lopen dus. Toch belde ze niet met de verzorgers. Dat zegt haar dochter bij Omroep Brabant.
2: Omdat ze eigenlijk weet dat de zorg ontzettend bang is voor de ratten en haar dus ook 3 dagen niet verzorgd heeft gehad.
1: Oh, dus die vrouw denkt, ja, ze zijn zo bang voor ratten.
0: Ja.
1: Ik bel ze gewoon niet. 3 dagen niet gewassen. Nou, uiteindelijk was ook voor die arme oude vrouw de maat vol natuurlijk.
2: Het ergste van alles is dat mijn moeder van zondag op maandag gebeten is door een rat in haar vinger.
1: Sorry.
0: Oh, dat mag je niet. Nou, Martijn!
1: Is toch absurd?
0: Ja, dat is absurd.
1: Dan denk je, nou laat ik maar niet de leiding bellen. En dan word je gebeten in je vinger. Ah, de ratten lopen dus zelfs over de bedden. Ja, en die oude vrouw, ja, die was natuurlijk doodsbang.
2: Van 3 tot 8 heeft ze met afstandsbediening getikt op haar bed. Omdat ze zo bang was dat de rat nog een keer terug zou komen nadat hij gebeten had in haar vinger.
0: Oh, wat is erg.
1: Het enige wat ze konden doen is nu die vrouw die gebeten is verhuizen naar een andere kamer.
0: Ja.
1: Nou denk je, daar zijn geen ratten. Nee, er zijn iets minder ratten. Ja. Er zijn nu rattenvallen neergezet. Ja. Maar de ratten die trappen daar dus niet in.
0: En hoe heet dit thuis?
1: Nee, dat ga ik niet zeggen.
0: Oh, okay. Een beetje in het zuiden van het land, of niet?
1: Ja,

0: Martijn is al 3 keer naar de magnetron toe gelopen. En Lily Allen die zingt erover, want het is niet zo ver.
1: Het vergeet me niet.
0: Ja, nee, wat, heeft, wat, zit er, wat, wat schaft de pot? Mag ik dat vragen?
2: Het is chili sin carne. Dus wat lekker is eruit, zou ik maar zeggen.
0: Je zegt het ook met zoveel niet-liefde. Heb je zelf gemaakt, of niet?
2: Het is de derde dag dat ik het eet.
0: Goed. Nou, eet smakelijk. Ik hoop, en iedereen die nu op dit moment aan het eten is, eet smakelijk. Ik heb van Michael een heel, heel goed appje gekregen. Hallo.
3: Ik had nog een suggestie.
0: Ja.
3: Voor de vergeetmenietje.
0: Ja.
3: Ik dacht aan Len en Steal My Sunshine.
0: Oh.
3: Volgens mij komt hij uit 1998.
0: Nee, tot later. Even, tot later. En ik ga hem voor je draaien, hoor. Het is 1999.

Crazy Little Thing Called Love van Queen. Dat is niet echt een vergepenetje. Maar Len, dat is wel een vergepenetje. Die hoorde je daarvoor. Sunshine, die hebben we gedraaid. 1999. Michael, die heeft hem aangevraagd. En dankjewel. Het is een geweldig.

0: lijntje wegpinken, of
1: een klein besefmomentje, ja, okay. Dat geloof ik tegenwoordig.
0: Dames en heren, Lex Gaarthuis.
1: Ja, Gijs is
0: in de house.
1: Ja. Hallo, hallo.
0: Nou ja, ik heb dus vanmiddag bij Edwin Diergaarde uitgelegd... want wij zijn toch allemaal een beetje radio-nerds. En toen heb ik tegen hem verteld dat wij dus vanmiddag even een half uurtje... in de nieuwe studio mochten klooien.
1: Ja.
0: En dat het toch gewoon wel weer... ik was weer een jongetje van 12.
2: Als je een auto hebt, zo voelt het een beetje.
0: Nou ja, precies. Ik denk dat dat het goede gevoel is.
1: Oh, is dat het wat ik net voel? Ik heb nog nooit een nieuwe auto gekocht. Ja, al tweedehands auto's. Ja.
0: Maar jij hebt helemaal geen auto.
1: Nee, maar voor het verhaal.
0: Oh. Oh.
1: Voor Instagram heb ik een auto.
0: Okay.
1: Ik kom altijd met de...
0: Nou, alsof je in een nieuwe coupé van een trein zit.
2: Dat is het ook.
0: Zo ruikt het ook.
2: Dat is het.
0: En dan en het schuift. Want dat doet een disjockey. Een disjockey schuift. En dan doe ik een dingetje omhoog. En dan start er iets. Of niet. Of ik kan iets aanklikken.
1: Ja.
0: Nou, dat werkt allemaal een beetje nieuw en lekker. En, dus, maar ik denk dat er geen enkele luisteraar
1: is. Je hoort er niks van.
0: Iets interesseert.
1: Nee, je hoort er ook niks van morgen. Als het goed is, hè? Als goed
0: nee, dat, maar we willen toch even zeggen. We hebben veel jaren is hier een mooie radio gemaakt.
1: Ja, we gaan toch een beetje verhuizen.
0: En we gaan een beetje verhuizen. We gaan naar beneden toe. We zitten meteen bij de voordeur. Dus we kunnen ook meteen...
1: Jij zegt het voor de mensen die ons willen bedreigen. Ja, nee, dat is wel makkelijk.
0: We zitten nu boven. Ja, ik bedoel,
1: voor de mensen die cadeautjes willen brengen of eten.
0: Dat vind ik ook.
1: Tuurlijk,
0: eten willen brengen aan ons, aan de arme disjockeys. Goed. Ja. Jij hebt een crypto-knijter knoepert, heb jij bedacht.
1: Zeker.
0: Gisteren hebben we hem geraden. Eergisteren hebben we hem ook geraden.
1: Ja, ik zou makkelijk beginnen. Dat was een beetje
0: makkelijk beginnen.
1: Maar vanaf vandaag gaat hij weer op niveau erin.
0: Vanaf vandaag is hij goed. Dat is een plaat, overigens, voor mensen die niet weten hoe dit spel werkt. Die jij straks na 7 uur gaan draaien. Ja. En wij weten niet... Ja, we kennen de playlist, maar daar kijken we expres niet naar.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus wij weten niet welke plaat jij gaat draaien. En wij moeten dus raden met ons geweldig muzikaal vermogen...
1: Ja.
0: Welke plaat dit is.
1: En ik zeg even voor vanavond bij, natuurlijk voor iedere avond... als Team Gijs het niet weet, klim in de Radio 10-app... want dan kan je een punt scoren voor Team Luisteraar.
0: Ja,
1: dat is belangrijk.
0: Je wint er niks mee, wel een punt.
1: Ja, nou ja, de eeuwige eer. En misschien een blikje in een nieuwe studio binnenkort, je weet het.
0: Oh ja, dat kan.
1: Daar komt ie. Cryptische omschrijving van de plaat die ik zo ga draaien. Deze boekenkast is geen gitaar, jongen.
0: Deze boekenkast
1: is geen gitaar, jongen. Absoluut niet zelfs.
0: Maar is het zo van deze boekenkast geen gitaar, jongen?
1: Nee,
0: of,
1: deze
0: geen
1: boekenkast
0: gitaar?
1: Is geen gitaar, jongen. Gitaar, jongen, is één woord.
0: Is dat een roadie? Davis on the Road Again?
1: Nee.
0: On the Manfred Man Earth?
2: Nee. Piano Man.
0: Piano Man? Van Billy Joel?
2: Ja, jongen, maar Piano Man.
1: Van?
0: Billy Joel.
2: Billy Joel?
1: Billy? Boekenkast?
0: Oh!
1: Ja! Yeah. Je had hem, maar je had hem niet door. Dat is ook een eerste keer.
0: Twee keer had je het al niet door.
1: Billy Joel. Piano Man, geen gitaar, jongen. Ja, en Billy is een boek.
0: Ja, je hebt het goed bedacht, maar je hebt wel
1: jullie hebben het ook goed gedaan.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Hey.
7: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
10: Kippie.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is ja van Jumbo. Het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: begeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nou, is het alweer 7 uur? Ja hoor, tijd voor lachen, winnen, meezingen. Leven na 7, de avondshow zometeen. Maar eerst het nieuws. Van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
4: Goedenavond, Lex. Na de zware overstromingen in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie- of reisorganisaties. Het officiële dodental in Nepal staat nu op 95. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 40 uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. Vanwege de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden over het land. Dat betekent dus tot half september, zegt landbouwminister Jamie van Essen. Door de weinige neerslag hebben boeren de afgelopen maanden weinig goed gras kunnen maaien. Daardoor is er ook te weinig hooi op voorraad voor koeien. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde trouwens al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien Meiland. Radio 10 weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen broeierig warm, 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
3: Oké, Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 12 minuten. De A15 Oostvoorne in Ridderkerk voor Brielep. 5 minuutjes door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A325 Arnhem richting Kleve in Duitsland voor Neerbos. 22 minuten.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe...

0: zitten.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: van 10 die kale uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.
1: Het is
0: yes.
1: De avondshow.
0: Hallo.
1: Je dag die is voorbij.
0: Gezellig.
1: Leven na 7. Lex is er weer bij.
0: Oh. Ja, de woensdag alweer, hè? 26 augustus 2026. De dag waarop de koukleumen alvast hardhout insloegen. Want de gasvoorraad in ons land blijkt niet genoeg aangevuld te kunnen worden voor de komende winter. De dag waarop Dolly Parton-fans, waaronder wij hier bij Radio 10, rouwden om het verlies van hun heldin. En het was de dag waarop kijkers van B&B Vol Liefde massaal klaagden over de enorme, te grote hoeveelheid aan woordgrappen in de datingshow dit seizoen. Ik weet niet of je kijkt, maar het valt inderdaad op hoe dat in de nieuwe ochtendshow met de voice-over van dat programma, onze eigen Jeroen Kijk in de Vechten, zit vanaf maandag. Dat weet ik dan weer niet, hoe daar zit met de woordgrapdichtheid. Maar ja, te veel en te flauwe woordgrappen is de kritiek op B&B Vol Liefde dit seizoen in de voice-over teksten. Nou goed.
2: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, de vraag is, wat maakte jij vandaag mee? Wat hield jou bezig? Wat heb je gedaan? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks. Typ of spreek het in via de Radio 10 app. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. Dan schrijf ik het er straks live op de radio bij. In het

0: klassieker onder de klassiekers. Uit de top 4000 van Radio 10 hoorde je Billy Joel. Een piano man. Zo, de woensdag loopt bijna op zijn laatste benen, dus tijd om hem in te vullen.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, wat heb je meegemaakt? Klein, leuk, grappig. Tip het in, spreek het in. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. En we schrijven hem erbij, want weer genoeg lege pagina's om te vullen. Berichtje van Else zegt Lief Radio 10 dagboek. Ik heb vanmiddag mijn moeder geholpen met haar nieuwe telefoon. Na anderhalf uur uitleggen hoe alles werkt, belde ze me 5 minuten nadat ik thuis kwam. Met haar vaste lijn, ze kon de mobiel niet meer vinden. Dat zijn de dagen, Els. Volgende pagina is van Marco. Hij zegt, Lief Radio 10 dagboek. Ik heb vanmiddag eindelijk de schutting gebijt die al sinds mei op mijn lijstje stond. Iedere keer was het te warm, te koud, te nat of had ik gewoon geen zin. Maar hij staat er weer prachtig bij. Marco, geweldig. Ja, en hij schrijft de laatste pagina van het dagboek vol vandaag. Jasper uit Almelo, goedenavond.
2: Hey Lex, hallo.
0: Jasper uit Almelo, wat mag ik voor jou in het dagboek schrijven?
2: Oh Lex, ik had vandaag mijn eerste stagedag.
0: Je eerste stagedag, waar dan?
2: Bij B&B voor Liefde.
0: Oh?
2: Ja, ik mag helpen met de teksten schrijven voor de voice-over.
0: B&B voor Liefde, wat gaaf man. Ja. Dat is toevallig, ik had het er net nog over. De woordgrappen.
2: Vandaar dat ik dacht even reageren.
0: Ja, wat
2: ik
0: leuk.
2: Vooral van die... van die woordgrapjes tussendoor schrijven.
0: Ja, dat zei ik.
2: Wel?
0: Ja,
2: ja. Ja, ik moet nog oefenen hoor. Mag ik er een paar tegen jou aanhouden anders?
0: Nou, vooruit. Kom maar door. Woordgrapjes.
2: Nou, Oké. Ik had vandaag de scène uit B&B. Daar moest Caroline van de airfryers...
0: Ah, de airfryer queen. Ja.
2: Die moest in Spanje. Die neemt dan de date mee om de honden uit te laten.
0: Ja.
2: Maar een van die honden die wil dus geen meter lopen.
0: Oké, en dan schrijf jij...
2: Nou, daar had ik dus bijvoorbeeld... Caroline hoopt dat haar date voor haar valt, maar voorlopig ligt alleen de hond aan haar voeten.
0: Ja, ik snap.
2: Ja, op deze, qua botoxbehandelingen loopt het als een trein bij Caroline, maar op deze wandeling zit er zo te zien geen hond te wachten.
0: Nou, die is al wat beter, Jasper.
2: Ja?
0: Ja, vind ik.
2: Oh, dankjewel. Ja. Nou ja, ik ben maar de stagiair natuurlijk, hè.
0: Weet je eigenlijk wie jouw teksten inspreekt, Jasper?
2: Nee. Die het inspreekt heb ik nog niet ontmoet.
0: Jeroen Kijk in de Vechten.
2: Oh, echt?
0: Ja, onze Jeroen Kijk in de Vechten. Die begint toevallig aanstaande maandag met de nieuwe ochtendshow bij ons op Radio 10. Ontzettend veel zin in...
2: Dan mag ik wel extra mijn best doen, Lex. Niet aan.
0: Ja, nou ja, ik help je graag. Heb je er nog eentje anders? Misschien nog even...
2: Oh, ja, oké. Okay. Nou, ja, is goed. Die beetje vieze Fred, hè, op Aruba. Die
0: Fred.
2: Kreeg de nieuwe logier Sabina.
0: Ja.
2: En Fred zit tijdens het gesprek nogal opzichtig naar de boezem te kijken.
0: Oh, naar de boezem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dan heb ik... als Fred een sprookjesfiguur zou zijn, zou hij Tepelstreeltje heten.
0: Goed, Jasper, ik denk dat we wel genoeg gehoord hebben inmiddels. Ja, dankjewel.
2: Op deze, Curaçao mag dan mee hebben gedaan aan het WK.
0: Ja.
2: Maar voorlopig is bij Fred op Aruba de Wereldcup te zien.
0: Jasper, blijf nog maar even stagiair. Dus misschien,
2: komt goed, Lex. Ja.
0: En zeg maar tegen Jeroen dat ik ontzettend veel zin heb in zijn nieuwe ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen natuurlijk. Dat wordt echt een geweldig.

0: Zeg het maar.
1: Zo, ja. Lex Gaardhuis haalt met dit gesleem over rood been wel een wit voetje.
0: Goed, succes Jasper. Fijne avond, hè. Tot later.
1: Ook, Lex.
0: Ja,
1: doei.
0: Bedankt. Ja.
1: Rood been, wit voetje. Snap je
0: hem? Ja, ik had hem.
2: Leven na 7.
3: Radio 10.

0: de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: We gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Plus letten we op.

When You're Gone. We hadden het net over B&B voor liefde. Oh, zo'n systeem, als ik dat noem, dan start hier de tune. Ik kreeg heel veel berichtjes op mijn Instagram, lex.gaart, dus kun je me gewoon vinden. Kunnen we elkaar volgen, hartstikke gezellig. En nu ook in de Radio 10 app. Hey Lex, je liedje zat in B&B voor liefde. Ze gebruiken nogal veel muziek in B&B voor liefde. En als je me volgt op Instagram, dan weet je dat ik een hobby heb. En die hobby is, naast dit programma natuurlijk, Nederlandstalige liedjes schrijven. Nou heb ik dit liedje laatst geschreven.

Ja, en dat zat dus in een scène van B&B Vol Liefde. En ja, jullie zijn het met mij. Dat vind ik toch wat hoogst haalbare voor een songwriter. En heel veel mensen wilden dat toch even aan me doorgeven. Ik wil bij deze zeggen, ik heb het gezien, jongens. Ik heb het opgeslagen. Dus dat hoef je niet meer te sturen. Super lief. Wat je wel even moet blijven sturen en opslaan, vooral ook. En zetten is je wekker, hè. Want je hebt het gehoord. Aanstaande maandag, over hobby's gesproken. Heb jij een nieuwe hobby? Die begint al heel vroeg, vanaf 5:00 AM. Gloed je nieuwe ochtendshow op Radio 10. Radio 10 staat op. Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkende Vechten maak je vanaf maandag iedere ochtend de lekkerste manier wakker die je voor kunt stellen. Zorg dat je erbij bent. Aanstaande maandagochtend vanaf 5:00 nieuwe ochtendshow op Radio 10.

0: De memories hoorde je in Leven na Zeven. Dat is lachen, winnen en meezingen. En aan dat winnen zijn we nu toegekomen.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Nou, dat hoop ik tenminste. Als jij weet te herkennen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Spits de oren, daar komt ie.
2: Zilveren.
1: Hallo. Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Dit spelletje lijkt wel elke avond moeilijker te worden. Maar ja, tot nu toe is het elke avond opgelost. Want jullie zijn de beste natuurlijk. Nog één keer dan.
2: Zilveren.
1: Hallo.
0: Nou, welke top 4000 artiest hoorde je drie keer de naam van die artiest in een gratis berichtje via de gratis Radio 10 app? Is een topper winnen. Zometeen.

0: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
22: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
23: Müller Milk, the moo you can't resist.
24: Vol energie.
0: energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is Leven na 7, de avondshow op Radio 10. Met straks de uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem. Opgave gemist, geen nood. Doe hem straks nog een keer. Is het nieuws, Oscar van Oorschot.
23: Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
2: Oh, no. Oscar, dankjewel. Dan het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Zoomland door een ongeluk. 6 minuten. En de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom tussen Hogerheide en Zoomland. Daar ook 6 minuten vertraging. Het spelletje hoor je hem, dan scoor je hem. 3 korte fragmenten van 1 en dezelfde top 4000 artiest. Maar welke is de vraag?
24: Zilveren.
2: Gehoord? Appen voor die Radio 10 dopper. Kom maar.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
2: De zomer van 10.
3: Lex Gaarthuis.
4: Ja, goedenavond.
3: De grootste hits aller tijden.
4: Dat is goed, lekker.

0: Disappointment has a name. Nou, denk even aan je laatste ex. Dan vul je daar de naam in. Ja, heb je hem? Mooi. John Mayer, Heartbreak Warfare, Radio 10. Het is tijd om te scoren.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, zij gaat dat doen in dit spelletje. Tenminste, dat hoop ik voor de Brigitte uit Huizen, Noord-Holland, moet ik erbij zeggen. Brigitte, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was je dag?
2: Ja, goed. Lekker gewerkt vandaag.
0: Dus, lekker gewerkt. Dat betekent dat jij een leuke baan hebt. Dat scheelt de helft. Wat doe je?
2: Ik ben IT-auditor.
0: Nog één keer.
2: IT-auditor.
0: IT.
2: Ik controleer IT-systemen bij organisaties.
0: Ja, mijn oma zou zeggen iets met computers.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, dan ga ik daar geen inhoudelijke vragen over stellen. Want ik heb net zoveel verstand van computers als mijn oma verstand heeft van computers. En ik kan je melden, dat is niet heel veel. Maar Brigitte, we kunnen wel praten over het leven. Dat doen we apart eventjes in de podcast, denk ik. Want ik wil van jou weten welke top 4000 artiest je hier nou drie keer heel kort achter elkaar hoorde. Komt hij nog een keer?
1: Zilveren.
0: Neem je even mee door de antwoorden in de Radio 10 appbox. Opvallende. Guus Meeuwis, Red Hot Chili Peppers en Imca Marina. Nou, dat is allemaal niet wat het is. Maar wat is het wel volgens jou?
2: Boudewijn de Groot.
0: Boudewijn de Groot. Ja, natuurlijk, Brigitte. Ja, ja, ja, ja, ja. Als IT'er moet je veel drinken, hè? Veel in klamme, vochtige ruimtes natuurlijk. Ik heb goed nieuws voor je, Brigitte, want jij hebt de Radio 10 dopper te pakken.
2: Dat is hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik. Heel veel plezier ermee en een fijne avond.
2: Hetzelfde.
0: Fijn plezier.

This is No Son of Mine bij Radio 10. En vanaf maandag gloedje nieuwe ochtendshow. Ik had het je al verteld, hè? Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkende Vechten staan dan samen met jou op in Radio 10 staat op. En mocht je denken, maar ik ken die gasten toch helemaal niet? Of ik heb ze een tijdje niet gehoord. Nou, allebei de gevallen goed nieuws. Aanstaande vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborreleditie van de middagshow. Gijs op 10 schrijven ze gezellig aan bij Gijs. Zodat je ze een beetje kan leren. Een beetje proeven, een beetje ruiken, een beetje voelen. Mag allemaal. Gijs op 10, aanstaande vrijdagmiddag met Jan-Willem en Jeroen. En dit is Lady Gaga. Mama.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd...

0: deze week 1% gratis op de Hamster Chef volkoren pannenkoeken.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Zometeen gaat hij draaien, hoor, die enorme bingo-molen. De top 4000 tombola. Zometeen eerst meezingen met The Corrs. Dit is Breathless.

0: REO Speedwagon. Keep on loving you. Een echte regelrechte top 4000 classic op je woensdagavond. Is dat nou weer die beveiliging, zeg? Krijgen we nou Bert weer zeker? Hallo Bert?
1: Ja, ja? Lexi.
0: Hey.
1: Hey man, Bert. Bert van de beveiliging hier.
0: Ja, Bert, daar was je weer.
1: Hey, weer even een updateje. Ik trof zojuist een slapende man aan op de bank in de hal.
0: Wie was dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb zijn schoenen uitgedaan, jas over zijn kop. Dus ik porre met mijn portofoon, weet je wel. Maar ja, helemaal niks. Dus ik roep meneer, meneer beveiliging.
0: Ja, en?
1: Ja, blijkt het de directeur finance met de jetlag.
0: Dus jij hebt de financieel directeur wakker staan schreeuwen, begrijp ik.
1: Lex, ik zie aan iemand zijn kop niet wat hij verdient, hè.
0: Nee, oké. Nee.
1: Anders had ik wel even zachter geportofoond.
0: Goed, ik weet niet wat ik hier aan heb, maar toch bedankt, Bert, voor de moeite.
1: Hey, raadseltje doen dan maar weer.
0: Hoeft echt niet, Bert, liever niet eigenlijk. Het is...
1: Hey, wat zingt een dakloze René Vroeger?
0: Geen idee. Een dakloze René Vroeger?
1: Ja, een dakloze René Vroeger. Ja.
0: Nou, kom maar dan.
1: Een eigen doos, een plek onder de brug.
0: En die willen

0: gast hier. Voor het leukste, beste en mooiste uit de lijst. En welke plaat rolt er uit de bingo-molen vanavond? Uit de top 4000 tombola, beter gezegd. Welk nummertje? Dat is, even kijken,
1: 3112.
0: En welke plaat stond daar in de top 4000? Welke plaat vormt de aftrap van die drie uur lang top 4000 classics met JP? Oh, dat is Savage Garden vanavond. Mooi. To the moon and back.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: swingende start.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in

0: Past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Aan het begin van de top 4000 classics met zometeen de zanger die rijker is geworden dan hij ooit had durven dromen. Maar eerst het nieuws van 9 uur, Oscar van Oorschot.
5: Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met Pro. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
4: Oscar, dankjewel. En dan de Radio 10 verkeersinformatie. 1 file gemeld op de A12, Lunette Den Haag. Tussen Ouderijn en Harmelen, 19 minuten door een ongeluk.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Vanaf maandag, nieuw op Radio.

Van Edwin met de Top 4000 Classics. Ja, het allerbeste uit die prachtige hitlijst ga je horen de komende 3 uur. Bluff komt er bijvoorbeeld aan en ook Kate Bush. Met een van haar grootste hits. En het is echt een heel mooi liedje waar ook een hele bijzondere videoclip bij hoort. Eigenlijk zijn al haar videoclips bijzonder, maar deze ook in het bijzonder. Want daarin speelt Kate Bush de rol van een jongetje. En ik dacht altijd dat ze gewoon, nou ja, een jong meisje moest voorstellen. Maar ze speelde een jongen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je dadelijk. Na Hughes Corporation, in de Top 4000 Classics van Radio 10.

classics van Radio 10, je hoorde Bluff. En hier, ja, en nu Kate Bush en haar grote hit over het leven van Wilhelm Reich. Zo heette de man. En het is wel een bijzonder verhaal over deze man. Hij komt uit Oostenrijk en hij hield zich altijd bezig met, nou ja, allerlei experimenten, om het zo maar even te omschrijven. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij op een gegeven moment naar Amerika uit angst voor de nazi's. En nou ja, daar in Amerika ging hij verder met allerlei experimenten en uitvindingen. Waaronder een, ja, noem het een regenmachine. Een speciaal apparaat dat ervoor kon zorgen dat het ging regenen. Nou, dat is in het echt nooit gelukt. Hij is uiteindelijk ook gearresteerd door de Amerikaanse overheid. Maar in de videoclip van Kate Bush zie je acteur Donald Sutherland in de rol van deze Wilhelm Reich. En Kate Bush in de rol van zijn zoontje, Peter. Ik dacht dat het gewoon een meisje moest zijn, maar ze speelt de rol van de zoon van deze Wilhelm Reich. En in die videoclip lukt het hun dus om dit speciale regenapparaat te maken. Nou ja, ik moet hem maar een keertje opzoeken, die videoclip. Hij staat online. Cloudbusting.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent. Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: De zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Het is gekkenhuis bij Leen.

0: www.sportvoeding.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Het valt op dat letterlijk iedereen in die film kauwgom eet. En er wordt wat afgesmakt in die film, als je er goed op gaat letten. In totaal waren er ruim 100.000 stukjes kauwgom nodig. Zo'n 5.000 per draaidag, zodat de hele cast iets te kauwen had tijdens de opnames. Waaronder dus ook Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want bij Radio 10. Ja, het zijn de top 4000 classics op deze woensdagavond. Elke avond, vanaf 9 uur natuurlijk. Jan-Paul hier op de plek van Edwin Ouwehand. En ja, iets van je laten horen, dat kan natuurlijk via de app van Radio 10. Laat even weten dat je erbij bent vanavond. En nou, geef ook meteen even jouw favoriete top 4000 classic door. Misschien kan ik hem zelfs nog even voor je draaien. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Het zijn de pareltjes uit de lijst die je elke avond hier hoort, zoals je gewend bent, met Whitney Houston en de Little River Band. Hoe komen zij eigenlijk aan die naam? Little River Band. Ga ik je dadelijk vertellen. Maar eerst de Imagine Dragons. En On Top of the World.

Funnel in de top 4000 classics met nu de Little River Band. En die komen uit Australië en toen ze nog een beginnend bandje waren en nog niet helemaal over uit waren hoe ze zichzelf moesten noemen, toen reden ze op een gegeven moment door het land heen langs een dorpje genaamd Little River. Dat heette zo, dat dorpje. Stond aangegeven op een bord. En dat inspireerde uiteindelijk de bandleden om er gewoon de bandnaam van te maken. En het werd The Little River Band. Soms heb je gewoon niet meer nodig. Reminiscing ga je nu horen, oftewel lekker dagdromen en genieten van herinneringen aan vroeger. Ja. Dat is iets wat de muziek altijd wel oproept, hè? Dat gevoel van nostalgie, een stukje weemoed. Nou ja, elke avond doen we dat eigenlijk ook, hè, als het gaat om de top 4000. We herbeleven die mooie momenten uit de lijst van afgelopen jaar. En laten we dat nu gewoon doen met de Little River Band. Reminiscing bij 10.

0: je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Leven zonder bril.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Goedenavond, het zijn de top 4000 classics voor deze woensdagavond. Met dadelijk de Pointer Sisters en ook Kid Rock komt eraan. Eerst Oscar van Oorschot met het nieuws van 10 uur.
19: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren.
20: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
21: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
23: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: jaren 90 en de Zeros. Dat waren toch wel de hoogtepunten voor deze Kid Rock. Met een van zijn hoogtepunten ook wel het optreden op Woodstock 99, toch?
1: Ja. Top 4000.
0: Classics. Ik zat laatst die Netflix-documentaire nog een keer te kijken over dat compleet mislukte festival dat uitliep op een grote ramp met 250.000 mensen, slechte voorzieningen, bloedhitte op een groot, saai, geasfalteerd terrein. En het werd een grote chaos met jongeren die uiteindelijk gingen rellen en de boel gingen slopen en zo. Ja, je kon erop wachten. Trainwreck, Woodstock 99. Zo heette de docu. Echt wel een tip om een keertje te kijken, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En er stonden op dat moment ook heel veel grote namen op het podium. Onder bijvoorbeeld Limp Bizkit, niet de minste toen dat tijd natuurlijk. Die eigenlijk alleen maar olie op het vuur gooide door al die jongeren flink op te jutten. Maar ook Kid Rock, die trad op en die kwam het podium opgelopen met een peperdure witte bontjas in die tropische hitte. Prachtig om te zien. Hey, goedenavond. Het zijn de top 4000 classics van Radio 10. Elke avond vanaf 9 uur. En vanavond mag ik het mooiste uit de lijst aan je laten horen. Ik ben Jan Paul. Met zometeen een van de beste gitaristen aller tijden. Maar eerst is hier Redbone.

als ouder zijnde niet voor te stellen om je vierjarig kindje te verliezen. Zeker niet op de manier waarop Eric Clapton mee heeft moeten maken. Zijn zoontje viel uit het raam van de 53e verdieping van een wolkenkrabber in New York City. Onbeschrijfelijk verdriet natuurlijk. En na een periode van helemaal niets heeft hij uiteindelijk de pen gepakt en dit prachtige liedje geschreven. Tears in Heaven. Eric Clapton natuurlijk in de top 4000 classics van Radio 10. Natuurlijk staat hij in de lijst. En dat geldt ook voor deze man. Lionel Richie. Hier is Running With The Night.

0: Zometeen en een hit dat is gebruikt in een van de populairste kerstfilms aller tijden. Vooral, die film is vooral erg populair onder de dames. Hoor je zo.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Oh, het riool is verstopt.
18: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
19: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
18: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
20: Proef wat

0: aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: De grootste hitlijst aller tijden.
3: Jan-Paul Grotendraars.
4: Het allerbeste uit de top 4000 hoor je vanavond. Zometeen Wet Wet

0: liedje moeten heel veel mensen denken aan de film Love Actually. Want daar wordt dit liedje in gebruikt. Hè. Maar dan in een andere versie. Want je ziet in die film een zanger die dan een kerstversie moet opnemen van Love is All Around. En het heet dan Christmas is All Around. Kun je het nog herinneren? Ja, dat klinkt dan zo.
1: I feel it in my fingers.
2: In my fingers.
1: I feel it in my toes.
0: Nou, hier gaat het nog goed. En dan?
1: Love is all around. Oh, fuck, wank, bugger, shitting, ass, head and hole.
0: Ja, daar gaat het dus elke keer fout. Hij zingt de verkeerde tekst. Nou, dit is een scène die je waarschijnlijk wel kent. Want de film heeft iedereen zijn onderhand wel 20 keer gezien. Hè. Enorm geliefd. Vooral rondom de kerstdagen. En het is nog 120 dagen hè, tot de kerst. Ik heb het even uitgerekend. Even dus aftellen. Ja, en je weet het, in de weken tot aan de kerst is het genieten van de top 4000. De krenten uit de pap, die hoor je elke avond hier bij Radio 10. En

Het gaat over zowel heroïne als een vrouw. Want soms hebben zij hetzelfde effect. Al dus de zanger van The Stranglers. Golden Brown was dat bij Radio 10. En daarvoor Enrique Iglesias. Hè, ja, hij zit tot zijn oren in de poepluiers. Inmiddels 51 jaar en nog altijd samen met Anna Kournikova. En hun jongste kindje, dat is een zoontje. Dat is een half jaar oud. Dus ik kan mij helemaal een voorstelling maken van hoe dat leven eruit ziet. Mijn leven zag er een jaartje of 7, 8 geleden ook zo uit. Volle luiers, slapeloze nachten, alles onder de babykots. Bailamo hoorde je bij Radio 10. Met vanaf komende maandagochtend een nieuwe ochtendshow. Hè? Radio 10 staat op met Jan, Willem en Jeroen. Zorg dat je er niks van mist. Elke doordeweekse ochtend tussen 5 en 10. Vanaf aanstaande maandag dus. Met zeker ook de grootste hits aller tijden. Want dat is natuurlijk Radio 10. Hier is Vicky Sue Robinson en Turn Up.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is gekkenhuis bij Leem.

0: Bakker.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: springende start.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Maar eerst het nieuws van 11 uur.
1: In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
10: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: jullie er zijn. Ja, kom er maar eens op. Razorlight. Dat is ook iets wat helemaal niet bestaat. Een scheerlichtje.
1: Top 4000 Classics.
0: Nou ja, op zich zou het wel handig kunnen zijn. Hè? Een ingebouwd lichtje in je scheerapparaat. Dat je kunt zien in de spiegel waar je precies aan het scheren bent. Maar goed, het is vooral een goede bandnaam. Laten we het daarop houden. Ze waren veelbelovend halverwege de Zero's, deze band. En het kon wel eens het grote succes worden. Dachten we allemaal. Maar ja, het bleef uiteindelijk bij een paar succesvolle singles, waarin America toch wel de grootste was uiteindelijk. Stond meerdere jaren in de top 4000. Waaronder afgelopen jaar op nummertje 2936. En ja, daarmee toch wel een echte top 4000 classic. En laat ook even weten wat jouw favoriete classic is. Reageer via de app van Radio 10. Zet het even in een berichtje. Leuk om van je te horen. Veel moois staat voor je klaar. The Way You Do The Things You Do, oftewel UB40, zometeen. Maar eerst is hier Queen. Tonight.

Linda die reageert via de app van Radio 10. Heerlijk, UB40. En ook Renate laat weten dat dit een van haar favorieten is van UB40. En ze kan niet wachten tot 15 december, want dan treden ze op in Ahoy, Rotterdam. Ja, dat wordt mooi. The way you do the things you do in de top 4000 classics van Radio 10. Het laatste uurtje van deze woensdag met onder andere Shakira. The Four Tops komen eraan en nu The Simple Minds en Alive and Kick In. You.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen vaart.

0: hebben. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

geen groot succes geworden. Helaas voor deze LaToya Jackson. En haar poging om een klassieker in een nieuw jasje te geven, had ze misschien niet moeten doen. Maar ja, want er is gewoon niks mis met het oude jasje van de Four Tops, toch? I Can't Help Myself hoorde je in de Top 4000 Classics. En over Michael Jackson gesproken, die ga je zo meteen horen met dat gevoelige liedje over een huisdier. Na Wham! En dit zijn de Red Hot Chili Peppers op 10.

blijft een prachtig liedje dit, hè? De jonge Michael Jackson in de tijd dat hij nog bij de Jackson 5 zat, maar ondertussen ook soloalbums uitbracht, hè? En ook deze staat in de top 4000 van de afgelopen jaar. Terecht natuurlijk. En grote kans dat dat eind van het jaar ook weer het geval zal zijn. Ja, je weet het. Jij bepaalt het met jouw stemlijst natuurlijk. Hey, het is bijna 12 uur. Straks non-stop de grootste hits aller tijden. Morgenavond dan hoor je mij weer vanaf 9 uur met de top 4000 classics. Ik wens je een hele fijne nacht. Ik heb nog deze voor je van The Script. And No Good in Goodbye.

0: Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.